0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal meezoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BML.
5: Eigenzinnig, eigen tijd.

so hard to be.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: BNL Nieuws.
1: De bosbranden rond Bordeaux in Frankrijk breiden nog uit. Er zijn nu ook extra gemeenten geëvacueerd. Alles samen hebben nu al bijna 200.000 mensen in de regio hun huis moeten verlaten.
2: A toutes les personnes présentes sur le camping, quittez les lieux immédiatement.
3: Je suis gendarme à la brigade d'Andernos, donc là on a eu pour mission de évacuer toute la ville.
4: S'il vous plaît, tout de suite. Okay. Vous prenez vos papiers, voiture.
1: De Franse overheid schakelt ook extra militairen in. Zowat 1000 soldaten zijn nu actief op het terrein. De verkeersdiensten van het departement Gironde vragen ook om de regio te vermijden, zodat de hulpdiensten de weg vrij hebben. Al 19.000 hectare bos is daar afgebrand. In Bergen is een Canadese vrouw van Chinese afkomst aangehouden voor spionage. Ze liep sinds kort stage in het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Mogelijk moest ze van daaruit informatie doorspelen, maar naar welk land is nog niet duidelijk. Ze zit in de cel voor spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. Veel verkeershinder op de E19 in Mechelen dit weekend. Bij een controle daar blijkt de brug over de Deile beschadigd. Een deel van de snelweg naar Brussel is afgesloten en je mag er ook maar 70 per uur rijden. De voorlopige herstellingswerken zijn intussen al begonnen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren. Mogelijk morgen al is de hinder voorbij. In Kinrooi in Limburg is een motorrijder overleden bij een botsing met een auto. De 50er was op slag dood. De bestuurder van de auto blies negatief. Maar standaard bij zo'n ongeval is een rijbewijs wel 2 weken ingetrokken. En Houthi-rebellen in Jemen eisen de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval in het zuidwesten van Saudi-Arabië. Dat was een vergeldingsaanval na de Saoedische aanval op een haven die onder Houthi-controle staat. De pro-Iraanse rebellen hebben de afgelopen dagen schepen in de Rode Zee aangevallen, waardoor het conflict in het Midden-Oosten verder uitbreidt. Zonnig, maar wel stilaan meer wolken. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen af en toe regen bij 24 graden. In de loop van volgende week weer volop zomers met veel zon en tot 30 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Jawel, zaterdag. En we zijn eraan begonnen vandaag. Een gast die Mark Kloosermans noemt. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mark, jouw naam is Mark, maar het is wel met een K, hè?
1: Ja, dat is iets waar mijn ouders op stonden in der tijd. Ik weet niet waarom.
0: Koppigheid?
1: Ja, en ik weet dat ze zeggen altijd dat er bij de burgerlijke stand iemand was die heel erg aandrong op een C, want dat was, de naam is verbonden met apostel Paulus, maar ze wilden toch een K. Geen flauw idee waarom. Misschien omdat dat dan... Nu heb ik voortdurend de situatie waarbij je mensen moet uitleggen van Marcus met een K en mijn familienaam Kloosterman zit met een C. Je weet nooit welke letter waar zal staan, Roel. Misschien hadden mijn ouders toen een bepaald gevoel voor humor.
0: Ja, en ook misschien voor de persoon die Mark Kloosermans later zou worden, denk ik, hè?
1: Ja, misschien wel.
0: Want humor is toch wel belangrijk voor jou?
1: Ik vind dat wel, ja.
0: Ja. Hoe gaat het met jou?
1: Wel goed, dankjewel.
0: Want je komt jouw boek vandaag presenteren. Alleen de duivel heeft een plan.
1: Ja.
0: Je hebt 12 jaar in Barcelona gewoond?
1: Ja, klopt. Er is een verband met het boek in die zin dat ik van 2010 tot 2022 in Barcelona gewoond heb. En tussendoor kwam ik wel eens over en weer naar België natuurlijk om familie te bezoeken en vrienden. Maar toen ik terugkwam was het... Voordien woonde ik in Antwerpen en nadien woonde ik er opnieuw. En je bekijkt dan de stad toch net iets op een andere manier. Weet je, plekken zijn niet meer exact hetzelfde. Straten zijn veranderd en zo. En dat heeft voor een deel geleid tot Alleen de Duivel heeft een plan, dat een heel Antwerpse roman is, waarin allerlei uithoeken van Antwerpen verkend worden. En nou ja, door personages die van buiten de stad komen, naar die stad gekeken wordt. En die stad wordt dan geïnterpreteerd. Het is een beetje een stadsroman. Ja. En een thriller.
0: Als je Antwerpen moet vergelijken met Barcelona, kan dat?
1: Oh, dat is toch wel moeilijk hoor. Sorry, maar bedoel, ik ben zelf niet van Antwerpen. Ik ben van Kruibeke, dus ik moet voorzichtig zijn wat ik zeg. Want Antwerpenaren zijn trots op hun stad. En ik woon er al jaren. Ik voel me heel goed in Antwerpen. Maar nee, dat is niet te vergelijken met Barcelona. Qua leven op straat, qua architecturale schoonheid. Sorry hoor, maar het komt niet in de buurt.
0: Oké. Ja. Meer ga ik daar niet over vragen. Maar Kloosermans, jij bent germanist van opleiding.
1: Ja.
0: Heb jij nooit gedacht om dokter te worden of rechter of zo? Want heeft dat er bij jou ooit ingezeten?
1: Nee. En ook niet leerkracht of zo. Ik wist altijd... Ik wist op mijn 15e, 16e al van ik ga Germaans studeren, niet om leerkracht te worden, wat iedereen, dat was de conclusie die iedereen toen automatisch trok, maar om met boeken bezig te kunnen zijn, met literatuur. Dat is dan waarschijnlijk de vergissing van mijn leven geweest, want het is een moeilijke sector, zullen we maar zeggen. Maar sindsdien heb ik gewerkt als literair criticus, als redacteur voor uitgeverijen. Ik ben momenteel zelf uitgever, heb uiteraard ook zelf gepubliceerd. Dus je zou kunnen zeggen ik heb op zijn minst mijn richting gekozen en ik heb me eraan gehouden.
0: Ja, ik denk ook niet dat er echt veel Augustinus bij jou in zit.
1: Sorry?
0: Augustinus.
1: Nee, dat denk ik niet. Nee.
0: Meer Spinoza misschien?
1: Dat vind ik... Dat voelt echt een beetje als boven mijn paygrade. Ik ben niet heel erg filosofisch onderlegd. Ik zou me niet met een van beiden willen durven vergelijken.
0: Nee, je noemt jezelf geen denker.
1: Ik ben eerder een piekeraar, denk ik.
0: Ja.
1: Eerder een piekeraar dan een denker. En het is ook niet alsof ik één bepaald... in bepaalde stroming aanhang of bepaalde overtuigingen heb. Ik denk dat het ook typisch is voor een romanschrijver dat je flexibel bent, dat je je personages laat uitproberen hoe een bepaalde mening voelt, welke consequenties die heeft. En dat je daar zelf een beetje boven blijft hangen. Romanschrijvers zijn... Je hebt heel veel romanschrijvers die zich graag in het publieke debat mengen, die buiten het literaire gaan en vooral hun mening laten horen en zichzelf, nou ja, in het gewoel smijten. En dat is een andere bezigheid. De centrale bezigheid van de romanschrijver. De echte, typische romanschrijver is iemand die door het raam van buiten naar binnen kijkt.
0: Oké.
1: En de verschillende mensen die jij daar ziet, hun ding laten doen.
0: Oké. Je bent germanist van opleiding. Hm. Vandaag de dag noemt dat anders, denk ik, hè?
1: Ik denk het wel, gewoon letterkunde, denk ik, of zo, maar ja. Geen idee. Bestaat die opleiding nog?
0: Is er iemand die jou beïnvloed heeft?
1: In welke zin, als schrijver?
0: Misschien, wanneer, wat was jouw eerste boek?
1: Mijn allereerste boek?
0: Dat je las.
1: dat is eigenlijk geen... Ik herinner me nog heel goed dat ik al door boeken bladerde voordat ik kon lezen. En ik heb een visuele herinnering in mijn hoofd van mijn moeder en ik in de veranda van het huis waar zij nog altijd woont. En zij helpt mij om te leren lezen in een Jommeke strip. Volgens mij met Fifi op reis, als ik mij goed herinner. Ja. Zover gaat de herinnering. Dus heel erg literair is dat niet, maar ik neem aan dat het allereerste begin van de meeste lezers aan de eenvoudige kant is. En ik lees geen Jommeke meer, maar ik lees nog altijd wel heel veel strips. Dus je zou kunnen zeggen dat er nog altijd een duidelijke lijn is.
0: Oké. Dat is wel eerlijk wat je zegt, want de meesten zouden zeggen, ja, we zijn geïnspireerd door Hugo Claus bijvoorbeeld.
1: Ja, maar bedoel, we gingen nu wel heel erg ver terug. Ik kan niet zeggen dat ik heb het gevoel dat... Ja, zeker toen een jaar of twee geleden de biografie van Hugo Claus uitkwam, had ik het gevoel van... Eigenlijk is er echt wel een schrijver van de generatie voor mij. Van die is belangrijk geweest omwille van bepaalde stellingnames, omwille van zijn rol in de culturele wereld. Maar ik heb minder met hem als schrijver. Er zijn één of twee romans van hem die ik met plezier gelezen heb. Maar ik kan niet zeggen dat hij een groot voorbeeld geweest is. Hij voelde als een, ja, zoals ik zei, een voorbeeld voor een vorige generatie. Als ik een schrijver moet noemen, kom ik altijd uit bij Jeroen Brouwers. Omdat ik heb hem leren kennen, ik denk toen ik 18, 19 was, toen ik Germaans aan het studeren was. Brouwers had toen net zijn grote conflict gehad met zijn uitgeverij, de Arbeiderspers. Hij was daar vertrokken en de Arbeiderspers had al zijn oeuvre, al zijn boeken in de slechte gedumpt. Dus ik heb daar... Ik kwam eigenlijk op het juiste moment. Voor mij was dat een heel goede gebeurtenis, want ik had een schrijver leren kennen. Ik was er helemaal weg van. En heel die zijn werk lag voor een appel en een ei bij de slechte. Hij zelf was daar iets minder blij mee, uiteraard. Zoals de meeste schrijvers dat zouden zijn.
0: Ja.
1: Maar Brouwers was... Ja, dat was een beetje een blikseminslag voor mij. Zowel omwille van twee dingen die voor mij belangrijk zijn. Namelijk ten eerste stilistiek. Dat je niet maar gewoon dingen op papier smijt, maar misschien een heel klein beetje nadenkt over stijl. En bedoel, dat een schrijver niet alleen meer te bieden heeft dan een verhaal. Dat stijl belangrijk is. En ten tweede zijn persoonlijke houding ten opzichte van literatuur. Hij nam literatuur ongelooflijk serieus. En als er mensen waren die in zijn ogen aan zijn kant zouden moeten staan en dus ook literatuur met hun leven zouden moeten verdedigen, zoals uitgevers, zoals recensenten, zoals de Taalunie later, al die mensen en organisaties waarmee hij in conflict kwam, was dat omdat hij vond dat zij op een niet respectvolle manier omgingen met literatuur. En daar was hij extremistisch in. En dat is die houding. Ik weet niet of dat op lange termijn positief voor mij is geweest, maar dat is wel een houding die er bij mij inhakte van: als je hiervoor kiest, dan ga je er ook voor. En dan neem je dat serieus. En dat is iets... Het is pas veel later tot mij doorgedrongen toen ik al een aantal jaar recenseerde voor de Standaard. Ik ben lang literair recensent geweest. Dat Jeroen Brouwers' houding eigenlijk vrij zeldzaam was in het literaire veld. Dat daar heel veel mensen inactief zijn en heel veel schrijvers in rondlopen die het echt niet zo belangrijk vinden allemaal. En dat die literaire wereld van vriendschappen en nuttige connecties aan elkaar hangt en niet van een gedeelde liefde voor het woord. En... Ja.
0: Het was ook een koppig hart, denk ik. Hè? Want,
1: absoluut.
0: Hij woonde hier in Zoetendaal.
1: Ja.
0: Hij heeft daar dan ook nog lang met de gemeente of hij mocht daar niet wonen en zo.
1: Ja.
0: Hij is daar ook heel, heel koppig in geweest. Was het dat ook dat jou een beetje aantrok aan hem?
1: Ja, misschien wel. Ja, misschien. Ik heb hem een paar keer... Het is overdreven om te zeggen dat ik hem heb leren kennen. Ik heb hem een aantal keer mogen spreken en een keer mogen interviewen en zo. En ik vond altijd van, in de praktijk was dat een ongelooflijk lieve man. Zoals ik zei, zolang je aan zijn kant stond. Zolang je, net zoals hij, geloofde in het ongelooflijke respect dat de literatuur verdient. Maar daarnaast, je merkt dat in al zijn boeken, was er ook een heel erg gekwetste man. Die zich vooral wou... Die heel erg volgens mij heen en weer getrokken werd tussen een behoefte om te worden gewaardeerd en een behoefte om zo ver mogelijk van iedereen weg te zijn. Afstand te houden, maar toch omhelst te worden. Wat natuurlijk moeilijk te regelen is. Hè?
0: Dus, ja, want enerzijds was hij een Robbie Williams eigenlijk. Ik bedoel daarmee een groot acteur.
1: Ja.
0: Een geweldige naam. Hè?
1: Ja.
0: Maar anderzijds wou hij ook het gewone leven natuurlijk. Daarom zat hij ook heel veel in de natuur. Hè?
1: Ja.
0: En misschien dat daarmee was dat hij hoogstwaarschijnlijk wel in moeilijkheden kwam. Dat hij soms dingen moest doen. Naar huldigingen gaan.
1: Ja.
0: Ik weet het niet, maar het kan.
1: Een eenzaad. Iemand die het moeilijk heeft met contact met mensen. En waarschijnlijk ook daarom aan het einde van zijn leven absoluut niet meer uit dat boshuisje weg wou. Zonenvreemd of niet. En
0: De Mens heeft er bijvoorbeeld een plaat over. Frank van der Linden heeft er een tekst over. Een redelijk nummer eigenlijk wel. Hè. Dat is ook weer iemand die een aanhanger van... Ja, van al die aanhangers, een fan. Hè.
1: Hij was en daaraan, er zijn niet zo heel veel schrijvers aan wie nummers gewijd zijn. Over wie popmuziek geschreven is. En dat geeft ook aan van... Jeroen Brouwers trok mensen aan die op de een of andere manier... door zijn houding, door zijn koppigheid, door zijn halstarrigheid, door zijn monomane focus op de literatuur, die daar iets in zagen, die daar iets in herkenden. En je hebt dus ook je hebt een heel aantal mensen in het boekenvak die ofwel altijd, ofwel lange tijd echt bewonderaars van hem geweest zijn. Hij had groupies. er zat nog altijd meer dan een meter boeken van hem bij mij in de kast. Dus ik denk wel dat ik in die categorie val, vrees ik. De criticus in mij is nog altijd sterker om te weten van de laatste jaren, de laatste 10 jaar van zijn leven. God ja, die laatste boeken, ik heb die allemaal gelezen. Ik heb die met plezier gelezen. Maar ik was op het einde blij dat ik ze niet meer hoefde te recenseren. Want het was toch echt wel op automatische piloot.
0: Ja, dan is mijn vraag, Mark. Want je bent nu uitgever.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ga je zelf een biografie van hem maken ooit?
1: Oh, nee. Voor een biografie... I don't know, ik heb daar niet de... Ik heb het gevoel dat ik daar niet de bagage voor heb. Niet het talent om zorgvuldig al die bronnen te verzamelen. Dat echt wel een werk is. En ik denk dat er ook wel iemand aan de slag is daaraan. Is dat niet... Ik heb ergens het gevoel dat Johan van den Broeke daaraan bezig was. Of in Nederland iemand. Die biografie komt er wel. En ik zal die kopen en ik zal die lezen.
0: Ja,
1: maar ik hoef ze zelf niet te schrijven.
0: Wat moet er zeker in staan voor jou?
1: Ik ben heel erg benieuwd naar... Ik vind altijd van... Er is een periode geweest in het leven van Jeroen Brouwers dat hij in Brussel woonde en bij uitgeverij Manteau werkte. En dus eigenlijk nog water in de wijn deed. En ik ben geïnteresseerd in de overgang van dat moment naar zijn terugtrekken. Ik denk in een streek in Nederland die de Achterhoek heette. Waarin hij, de schrijver werd die geen druppel water meer in de wijn deed. En hoe dat in de praktijk verliep. Dat, ja.
0: Heeft dat te maken met die Achterhoek waar je het nu over hebt? Want ik kan me wel voorstellen, mensen van de Achterhoek in Nederland zijn misschien ook wel een beetje zoals mensen van Kruibeke. Met beide voeten op de grond.
1: Dat zou kunnen. Ik heb ongeveer tot mijn... Ik heb tot mijn 18e of zo in Kruibeke gewoond. Ik kom daar nog best wel regelmatig. Maar het feit is wel, van mijn hele familie woont daar en ik ben zowat de enige die vertrokken is. En in Kalmthout gewoond, daarna in Barcelona, nu weer in Antwerpen. Ik ben wel een beetje een verrader, natuurlijk. En, want zij zeggen dat... zij associëren mij met de dikke nekkerigheid van de Antwerpenaren. En er gaat geen enkel familiefeest voorbij waarin er geen grappen gemaakt worden over parking of over de... Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar Kruibeek is nu gefuseerd met... I don't know, 4, 5, 6 andere gemeenten. Mm-hmm. En ze zijn op zoek naar een nieuwe naam. En was in de Kloostermans WhatsApp-groep een tijdje een running gag van hoe moet dat heten? Scheldeland. Mijn voorstel was Antwerpen parking.
0: Noem ze jou in de familie misschien ook de intellectueel? Want daar heb je nou
1: alleen sarcastisch.
0: Oké. Okay.

0: van die WhatsAppjes was dat hij geluisterd had. Ja. En zei dat het in het algemeen een boeiend gesprek was. En het minder positieve aan die WhatsAppjes voor mij was dat er nadien een hele lijst kwam van dingen die ik niet had mogen zeggen, waarin ik had overdreven. En dat ik veel te veel over Antwerpen had gesproken. Let wel op een Antwerpse lokale zender. Dus wij zijn, in onze familie is het echt van, wij bekritiseren elkaar. Ik bedoel, er is een soort van, elk familiefeest is een pingpong van kleine steekjes kleine kritieken en in het beste geval opbouwende kritiek.
1: Ja. Ja. Je bent tot 2015 criticus geweest. Als je terug naar die 2015 gaat, kan je vandaag die kritiek nog geven die je toen had? Want de wereld is enorm veranderd, hè?
0: Bedoel je het soort stukken dat ik toen schreef?
1: Want je bent ook ironisch.
0: I don't know, bedoel, ik heb een heel slechte inschatting van wat andere mensen beledigend en chockerend vinden. Ik ging altijd voor een soort van een radicale eerlijkheid. Bedoel, ik analyseerde een boek en ik gaf er mijn eerlijke mening over. En af en toe schreef ik dat een heel klein beetje spitant op. En dan dacht ik van, ja, daar moeten mensen toch tegen kunnen. Bedoel, een klein stootje. Maar niet de hele wereld is zoals mijn familie blijkbaar. En dat soort plaagstootjes werden niet altijd geapprecieerd. En af en toe waren schrijvers echt razend kwaad. En ik heb ook een tijdje over theater geschreven. Dat was nog erger. Acteurs kun je echt. En schrijvers zijn dan nog meestal razend kwaad achter gesloten deuren. Of in gesprek met collega's. Acteurs belde je gewoon op. Dat was. Het is voor mij veel te gemakkelijk om mensen tegen de schenen te schoppen. Zelfs vooral als ik het niet wil. En dit is nu al 10 jaar dat ik niet meer voor de Standaard schrijf. Ik lees nog altijd wel de Standaard ter letteren. Ik heb daar nog altijd bepaalde kritiek op, net zoals toen, in het jaar voordat ik vertrok. Maar je moet wel zeggen, ik moet daar eerlijk in zijn, de Standaard doet het toch nog altijd maar. Ik bedoel, ik kan nog altijd vinden dat daar te veel bekende namen in komen en te weinig recensies en veel te breed uitgespreide interviews. Maar de Standaard heeft die boekenbijlagen toch nog altijd maar. Terwijl, in de morgen is ze flink ingekrompen. Bij KNAK gebeurt momenteel alweer hetzelfde. Van de andere media, van de andere geschreven media, daar hoef je helemaal niks meer van te verwachten.
1: Hoe komt dat, denk je? Want we gaan naar de platte wereld.
0: Ja, het is inderdaad. Vooral in de populaire kranten, zoals het Gazet van Antwerpen en het Laatste Nieuws, is het altijd een beetje een raadsel geweest van waarom moeten die boeken en in het algemeen die cultuurstukken er per se uit? Denken jullie echt, is er ooit bewezen dat daar de verkoop van een krant mee omhoog gaat? Dat is nooit bewezen. Dat was gewoon een soort van, dat hoorde niet meer. Analyse of serieuze schrijven over cultuur als een sector, zoals je over andere sectoren van de maatschappij schrijft, dat is verdwenen. En het is vervangen door entertainment. En dat is prima. Alleen, ik vind nog altijd wel dat er een verschil is tussen echt goede literatuur en entertainment bevinden zich op een ander niveau. Ik ben zelf iemand die heel erg graag tv-series kijkt. Ik heb er zelfs een boek over geschreven. En ik steek daar heel veel tijd in. Maar ik vind ook, zelfs voor mij, staan boeken en tv-series op een ander niveau. Van, je hebt niet dat stilistische. Je hebt niet het extreem gelaagde van goede literatuur. Dus ik vind dat het bespreken van een nieuwe tv-serie of een nieuw tv-programma is iets anders dan het bespreken van een boek. En in te veel kranten en te veel media vandaag de dag staan die op hetzelfde niveau.
1: Ja. Je bent vandaag de dag geen recensent meer, denk ik, hè? Doe je dat nog misschien soms? Anoniem of zo? Nee?
0: Nee, op een moment had ik er gewoon. Ik denk dat ik er mijn buik vol van had, zonder ik het zelf besefte op dat moment. En de jaren nadien heb ik af en toe nog wel gedacht van, hier wil ik graag een stuk over schrijven. En ik zet dat dan wel op mijn blog of zo. Of ik vind wel een plek waar ik het kan plaatsen. Maar ik heb het dan nooit gedaan. Omdat ik dacht van, ik weet niet precies voor welk doelpubliek dit is. Sinds een aantal maanden schrijf ik nu wel voor het Nederlandse weblog Zoom.info opnieuw. Dat zijn dan essay.

0: is, waarin ik op literatuur inga vanuit de vraag welke positieve manbeelden zijn hierin te vinden. Dat gaat terug op mijn fascinatie voor de manosphere en die hele toxische mannelijke, tussen aanhalingstekens, cultuur online. En ik dacht van ja, maar er zijn wel degelijk boeken te vinden waarin op een genuanceerde manier over mannelijkheid geschreven wordt. Dus niet alleen boeken waarin die mannelijkheid aan de kaak wordt gesteld, maar waar daar een constructief alternatief aan wordt geboden. Dus toen ben ik wel, dus sinds kort ben ik wel opnieuw, niet zozeer aan het recenseren, maar wel opnieuw non-fictie aan het schrijven over boeken. Maar dan niet vanuit de vraag, wat is nu eens een goed boek, wat moet je lezen? Want dat is, die vraag wordt beantwoord op allerlei verschillende kanalen. Maar eerder gewoon van, we gaan hier uithalen wat we nodig hebben.
1: Oké. Mark, heb jij ooit als witte man in een moshpit geweest?
0: Ik ben sowieso niet echt een concertmens, eerlijk gezegd. Maar jij hebt het over Sophie, hoe heet ze? Sophie Straat?
1: Sophie Straat, ja.
0: Ja. Ik heb het een beetje gevolgd. Ik vond wel, het was niet de meest subtiele uiting, maar ik zou daar nu ook weer niet meteen een klacht voor hebben ingediend.
1: Maar het is misschien niet subtiel, maar iedereen kent haar nu wel.
0: Ik ken opeens de naam Sophie Straat.
1: Het is marketing, hè. Het is zoals de Sex Pistols ooit, zogezegd, de slechtste plaat uitbrachten, maar ze stond wel nummer 1.
0: Ja.
1: En ze zei wel, fuck, EMI.
0: Ja. Ja, nee, ik vond het op zich wel. Het is best, je moet daar toch de humor van inzien ook, denk ik.
1: Kunnen wij dat nog?
0: Nee, blijkbaar niet. Jawel, wij kunnen dat wel, maar niet op het internet. Het internet draait alleen maar om opwinding en verontwaardiging. Verontwaardiging vooral. Mensen die zich beledigd voelen. En zodra dat je vervolgens je telefoon uitzet, verdwijnt dat.
1: Ja, want je bent een letterkundige in de moderne taal. Letterkundige in de moderne wereld. Denk je niet dat je jouw job gaat verliezen met AI? Want wat ik ongelooflijk veel op LinkedIn zie en op Facebook vandaag, wordt er heel veel AI geschreven en dan denken ze van, maar dit is een geboren schrijver, ook al is het niet. Hè?
0: Nee. In het begin was er het gevoel van, ja, dit is echt wel goed geschreven, maar nadien is die zeepbel snel doorprikt, vind ik wel. Je ziet steeds meer, mensen zijn zich ook steeds meer bewust van, AI-schriftuur. En ik denk dat het kan helpen voor een schrijver om research te doen, als je volgens wel de moeite doet om te controleren wat de AI naar boven heeft gebracht. Want enfin, je kent de voorbeelden ook van bekende persoonlijkheden die een speech houden vol verwijzingen naar Plato en grote denkers die nooit gezegd hebben wat ze beweerd worden te hebben gezegd. Dus je moet het echt, er wordt voortdurend gezegd dat het een revolutionaire technologie is en het kan nog altijd. Het is best mogelijk dat het opnieuw een soort van industriële revolutie wordt. Maar het is dan wel de eerste keer dat een gigantische technologische revolutie begint met een product dat zo fundamenteel fout is, zo fundamenteel onkundig is. Niet in staat om goede resultaten af te leveren in veel te veel omstandigheden. Dus we lopen daar met z'n allen achteraan in de veronderstelling van dit is het van het. En we denken ervan, oké, momenteel ligt het nog tegen ons. Momenteel verzint het dingen, het hallucineert. Het schrijft dingen waarvan je denkt, het schrijft teksten, het produceert content op een niveau waarvan je denkt, oké, het kan ermee door. En we lopen er allemaal achteraan in de veronderstelling, het komt allemaal in orde. Vroeg of laat is dit het perfecte ding voor ons. Dat is wel heel veel. Ik denk niet dat dat ooit met de stoommachine zo begonnen is.
1: Nee.
0: Misschien is die een paar keer ontploft in het begin, maar dat was dan in de laboratoriumcondities of zo.
1: Je bent tegenwoordig ook uitgever, hè? Dat hebben we straks al gezegd.
0: Ja, als uitgever is AI weer een heel ander verhaal. Daar kun je er wel voordeel bij hebben door snel een samenvatting te laten maken. Ook als vertaalsoftware wordt AI steeds beter. Het heeft bepaalde voordelen. Het nadeel is dat je nu ook regelmatig manuscripten binnenkrijgt van schrijvers, van mensen die heel graag gepubliceerd willen worden, maar die blijkbaar heel wat minder graag willen schrijven. En die dus hele honderden bladzijden roman of non-fictie aanleveren, waarvan je van ver ziet, dit is AI gegenereerd. En dat zijn van die dingen die ik niet snap. Omdat ik ook zelfschrijver ben. En ik hou van schrijven.
1: Maar ik voel je het zelf?
0: Sorry?
1: Stel dat ik jou morgen een manuscript opstuur, dat AI is. Ja. Ga je het direct voelen?
0: Ja, omdat AI te glad is. En een manuscript dat geschreven is door een debutant of door een mens, daar zitten altijd haken en ogen aan. En dikwijls zijn dat... soms zijn dat niet te negeren, haken en ogen, en dan kun je niks met dat manuscript. En af en toe zijn dat haken en ogen die juist heel persoonlijk zijn en die het manuscript interessant maken. Maar AI is glad. Het is een imitatie van de middelmaat. En zeker in non-fictie zie je het meteen aan de bullet points, de manier van argumenteren. Op dat punt ben ik eigenlijk blij dat de technologie nog niet zo heel ver staat, of minder ver staat dan de AI-bonzen ons willen doen geloven, zodat wij op zijn minst nog kunnen zien dat we belogen worden.
1: Ja, maar je zegt het is glad, hè? We leven in een gladde wereld. Zo simpel is het. En mensen willen eigenlijk bedrogen worden vandaag de dag.
0: Dat is absoluut waar, maar ik wil niet bedrogen worden. En als een auteur, tussen aanhalingstekens, mij dat soort teksten aanbeveelt, dan komt dat er niet.
1: Want we worden in slaap gewiegd eigenlijk. Hè? Want, al onze foto's vandaag de dag op Facebook, ze zijn allemaal AI. De mensen zien er allemaal zo fantastisch mooi uit, terwijl dat ze het niet zijn. Heb je daar dan geen angst voor als uitgever?
0: Als uitgever? I know, als cultuurconsument of als persoon die over het internet scrolt, ergert mij dat. Omdat je voortdurend dezelfde AI-afbeeldingen ziet, dezelfde stijl, dezelfde... Ja, AI-slop heet dat dan, hè? Of ik daar als uitgever op dit ogenblik last van heb, eerlijk gezegd niet, omdat... ik denk dan, meer en meer mensen gaan dat herkennen als een middle-of-the-road product, gewoon grootste gemene deler. En daar tegenover staat dat ze in de boekhandel boeken kunnen vinden van onder andere mijn uitgeverij. En zeggen van, kijk, er is ontworpen door een mens, hier is met liefde aangewerkt. Dat is ook zo, trouwens. En... dit is een, ik zal niet zeggen een kunstwerk, maar het is wel iets nieuws wat toegevoegd is aan de wereld. In plaats van gewoon een afgeleide van de middelmaat van duizenden vorige cultuurproducten. Dus misschien, in het Engels heet een roman een novel. Misschien gaan we dankzij AI wel terug naar het idee of naar het besef dat een novel inderdaad altijd wel nieuw moet zijn. Altijd wel iets moet toevoegen. Ja. En in plaats van gewoon... Produceren.
1: Ja, misschien is het toch wel spijt dat je geen leraar geworden bent. Want als je dit in het onderwijs zou verkondigen, wat een goed boek is, hoe dat moet geschreven worden, dat we toch... Want het onderwijs besteedt er eigenlijk te weinig aandacht aan, denk ik. Aan die dingen, aan de echtheid. Dan zou Mark Loosermans wel iemand zijn die hoogstwaarschijnlijk heel de wereld mag rondreizen om dat gaan te verkondigen.
0: Goh, weet je, ik ben een witte man van 49. Ik weet niet of ik in het huidige onderwijs voor een jong publiek nog heel overtuigend zou zijn. Ik zou het wel... Het is wel iets waar ik af en toe over nadenk in de zin van... Het zou fantastisch zijn mocht ons onderwijs erin slagen om literatuur of lezen... los te trekken van het plichtmatige. Of het, je moet dit doen, want je wordt daar beter van. Hey, alsof je mensen probeert om een heel bitter medicijn te doen slikken. Ik denk dat voor leerlingen... Dat leerlingen moeten weten dat een roman, dat literatuur hen meer te bieden heeft dan eindeloze filmpjes op het internet... Dat daar langer aan gewerkt is, dat daar langer over nagedacht is. Maar eigenlijk is dat niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is eigenlijk wat de boodschap die we zouden moeten meegeven aan jongere lezers vandaag de dag is. Dat als je leest, dan ben je in control. Wij worden door alle kanten, door alles is online gestroomlijnd. Wij worden geëntertained. Er wordt vooral niet van ons verwacht dat we nadenken. Maar een roman is niet iets... wat je gewoon moet slikken en waar je pagina na pagina doorheen moet worstelen. Het is een verhaal, het is een wereld die zoveel mogelijkheden biedt, die zoveel interpretaties biedt, dat eigenlijk alle macht bij jou ligt als lezer. En ik denk dat er dikwijls te veel de nadruk wordt gelegd op een boek is iets wat je moet begrijpen, je moet het interpreteren, je moet de code vinden en je moet dat doen volgens de regels die op school aangeleerd worden en je moet proberen te snappen wat de auteur bedoeld heeft. Terwijl ik denk van nee, de auteur heeft een, ja, het is een cliché, maar de auteur heeft een wereld geschapen. De auteur heeft personages, ontwikkelingen, perspectieven gekozen waar jij als lezer uit kunt halen wat je wilt. Dat is de definitie van een klassieker. Hè? Bijvoorbeeld dat je dat generatie op generatie dat boek kan lezen en er iets relevants in kan vinden. Het is niet de bedoeling dat je vindt wat de auteur bedoeld heeft. Het is de bedoeling dat je dat boek naar je toe trekt en zegt, ik lees dit hierin en op die manier trek ik dat naar mijn wereld en zo verrijkt dat mijn wereld. En ik denk dat het nuttig zou kunnen zijn om jonge lezers te zeggen van, literatuur is niet iets wat je manu militari moet slikken. Het is, jij hebt de macht. De lezer heeft de macht om te zeggen, dit boek wordt deel van mijn wereld en ik haal daaruit wat nuttig is voor mij.
1: Oké. Hoe belangrijk is de bibliotheek voor jou geweest?
0: Tegenwoordig ben ik zowat verslaafd aan het kopen van boeken en dat al heel erg lang. Ik bezoek nog maar heel zelden de bibliotheek.
1: Maar ik bedoel, in jouw jeugd dus?
0: In mijn kindertijd heb ik zowat de halve bibliotheek van Kruijbeke uitgelezen. En tot ergens in mijn puberteit of zo. En die was voor mij ontzettend belangrijk. Ja, ik zat altijd tegen het maximale aantal boeken aan dat je mocht ontlenen. Dat is het rare aan leesbevorderingen. We zoeken redeneringen, we zoeken argumenten om mensen aan het lezen te krijgen, omdat we daarin geloven. Maar eigenlijk, als iemand geboren wordt als een lezer, dan heb je daar niks meer aan te doen. En om de een of andere reden ben ik geboren als een lezer. Zoals ik zei, ik bladerde al door boeken toen ik nog niet eens kon lezen. Ik was altijd gefascineerd daarvoor. Mij hebben ze nooit naar de bibliotheek moeten dwingen.
1: Nee, want de bibliotheek van vandaag is nog altijd heel belangrijk, hè?
0: Ja, bibliotheken zijn veranderd, dat is wel waar. Zijn meer ontmoetingscentra en dat is prima. Dat is prima zo. Ik vind het tegenwoordig ook best wel fijnere ruimtes.
1: Ja. Dus, de cafés die zijn ook veranderd. Ik bedoel daarmee, het zijn nu meer koffiebars geworden. En
0: ja,
1: zo.
0: Okay.
1: Zo bedoel ik. Oké, goed, ja. De echte bruincafés, die bestaan nog wel. Ja. Hoe belangrijk zijn die voor jou geweest?
0: Ik ben altijd eerder een koffiemens geweest dan alcohol.
1: Want jij hebt in Leuven gestudeerd?
0: Nee, ik heb in Antwerpen gestudeerd.
1: Antwerpen. Maar je hebt echt altijd voor Antwerpen gekozen, hè?
0: Ja, voor mij, ja, op de een of andere manier. Ik had een voeling met die stad. Ja. En ik denk dat ik ook, zelfs in die periode, zelfs in mijn studententijd, gaf ik er altijd de voorkeur aan om ofwel een rustig café te vinden, ofwel een koffiebar waar ik met waar je een gesprek kon voeren.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat ik toen nog veel en veel en veel pedanter was dan vandaag de dag. En dat ik echt absoluut geen small talk in mijn buurt verdroeg. En voortdurend de diepste gesprekken met medestudenten wou voeren. Echt zo'n onuitstaanbare student. Maar gelukkig, godzijdank, groeit een mens daaruit.
1: Ja. En, nooit gedacht om in Leuven gaan te studeren?
0: Het is op de misschien wel, dat weet ik niet meer.
1: Want had dat misschien te maken met het katholieke? Want we hebben hier ooit wel eens Erik Min, die is naar de VUB gegaan, omdat hij was van Leuven, maar hij vond het in Leuven te katholiek.
0: Weet je, op een bepaalde manier, honestly, bedoel, er is decennia geleden, ik weet dat niet meer, maar ik kan mij perfect voorstellen dat de 16, 17-jarige Mark dacht van, god nee, Leuven, dat is veel te katholiek. Want op dat moment, men moest mij niet naar een bibliotheek dwingen, maar ik ben wel mijn hele kindertijd tot mijn 16e minstens wekelijks naar de kerk gedwongen. En ik haatte dat.
1: Ja.
0: En ik heb nog altijd, eigenlijk is het niet zozeer dat ik daar een of andere afkeer van overgehouden heb. Het is meer dat ik ook toen al dacht, ik heb hier niks aan. van ik heb simpelweg nooit de behoefte gehad aan een godheid, aan iets bovennatuurlijks in mijn leven. En wat die kerk te vertellen had, kwam mij week na week na week voor als totaal irrelevant. En ja, natuurlijk, als je dan in je puberteit bent en die kerk is aan het evolueren van naar een wekelijks vervelende 45 minuten, naar iets wat je echt wel haat, dan is het best wel mogelijk dat ik de link gelegd heb met Leuven. Maar ik beklaag het mij absoluut niet dat ik in Antwerpen gestudeerd heb. Dat waren fantastische jaren. En ja, nee.
1: Oké.
0: Ik heb niet het gevoel dat ik daar iets gemist heb.
1: Luc Casal, wat zegt jou dat?
0: Luc Casal is, zoals ik zei, ik heb een 12-tal jaar in Barcelona gewoond. Luc Casal is een zangeres. Hij is in de jaren 80 begonnen als zangeres van een rockband. En nadien is zij voornamelijk door Pedro Almodóvar, de filmregisseur, die twee van haar nummers in een van zijn films is opgenomen, is zij daardoor bekender geworden bij een veel breder publiek en is zij nadien afgedreven naar een soort van Spaanstalig chanson. En een week of drie geleden was zij voor de eerste keer in België, nee, voor de eerste keer in Antwerpen. Voor de tweede keer in België, eerste keer in Antwerpen, in de Roma. En ik ben met mijn Spaanse echtgenoot naar haar gaan kijken. Het was op het hoogtepunt van de hittegolf. Stonden gigantische ventilatoren in de zaal. Maar het was met andere woorden Spaans warm in die zaal. Maar dat was echt een verrukkelijk optreden. Ze heeft een hele sterke stem, ze is heel emotief. Als je denkt aan Spaanse kunst, aan Spaanse zangers, dan denk je aan vrouwen die zich op een heel esthetische, heel aantrekkelijke manier boos maken. En zij kan dat fantastisch.
1: Oké. Okay. Mark, mag ik daaruit concluderen dat jij nog nooit aan een mannencirkel meegedaan hebt?
0: Nee, nog nooit. Nee.
1: Maar zou je dat willen?
0: Zeg nooit nooit. Het valt, ik wil dat soort dingen wel proberen. Ja.
1: Oké, okay, mooi. Goed, hier komt het. Bravo. Ja.

0: Mooie suggestie, Mark Kloostermans. Mark Kloostermans met een K. Ik kan het nog eens zeggen dat mensen zich niet vergissen als ze straks op Google gaan kijken naar jou. Dat ze jou misschien een padelleraar of zo, hè, dat het zou kunnen zijn, dat er een padelleraar jouw naam ook heeft, maar dan met een C. Hè.
1: Ja, je weet het niet.
0: Je weet het niet. Nee? Ja, je hebt sinds kort dus die uitgeverij.
1: Ja. Sinds vorig jaar in januari opgericht en het eerste boek verscheen in september.
0: Ja, en die naam van die uitgever?
1: Krumholz.
0: Krumholz. Waarom heb je dat zo genoemd?
1: Mijn compagnon Jeroen Dekker en ik waren op zoek naar een naam. En ja, het meest voor de hand liggende is dan om te gaan voor Kloostermans en Dekker. Of Dekker en Kloostermans. En dat wilden we absoluut niet doen. En de tweede optie is dan om iets typisch met het boekenvak, met papier te doen. Weet je, je noemt dat thema er schiet me op dit moment niks te binnen, maar in een of andere woordgrap. En nou, ik weet niet meer precies hoe we erop geraakt zijn, maar Krumholz is een type vegetatie die in ongelooflijk moeilijke omstandigheden kan overleven. Dat was een beetje onze ambitie, omdat we op voorhand ook wel wisten. Jeroen heeft een vijftal andere ondernemingen gehad voor de uitgeverij. Is een ervaren ondernemer en heeft iedere keer opgericht, groot gemaakt en verkocht. Maar altijd wel in sectoren waar groei bestond. En bijvoorbeeld in logistiek. En het boekenvak, hoe jammer het ook is, groei is daar op dit moment niet, om het eufemistisch te zeggen. Dus wij wilden met onze benaming, misschien dat we ons dat op termijn heel hard gaan beklagen. Hè? Als de uitgeverij toch moet sluiten, dan blijkt van ja, dat hardnekkige struikgewas heeft toch niet kunnen overleven. Maar dat was een beetje de redenering van, we moeten kunnen overleven in moeilijke omstandigheden. En dat was de redenering achter Krumholz.
0: Want ik dacht eerst dat jullie Nederlanders waren, als ik van die uitgeverij hoorde. Maar toen heb ik jou wel...
1: Omwille van het Duitse, hè?
0: Ja, maar het zou... Allee, ik denk dat je hier kan je toch in Nederland ook mis horen. Want Nederlands houden toch wel van... ze zouden niet van Mark en Jeroen gehouden hebben, denk ik, als uitgever.
1: Wel, ik vind... we worden ook verdeeld in Nederland, dus ja, ik bedoel, dat is ook onze markt. Ik vind van die namen van... Ik bedoel, het is leuk om te kunnen uitleggen wat een naam betekent. En ik ben nog altijd blij met die naam Krumholz. Van de andere kant denk ik ook altijd van, het maakt niet zo heel veel uit, weet je. Ik bedoel, een van de boekhandelaren halen blindelings de boeken in huis van een bedrijf dat De Bezige Bij heet. Is er ooit een idiotere naam bedacht? En dan heb je ook nog eens dat de arbeiderspers heet. En dat ooit socialistisch geïnspireerd was. Ja. Dat tegenwoordig maar meestal afgekort wordt tot de AP. Omdat mensen zeggen van, wat betekent dat in godsnaam? Dus een naam is ook maar dat. Zolang we maar weten waar de K en waar de C staat, vind ik het allemaal perfect.
0: Ja. Wat vond je bijvoorbeeld vroeger van Studio van der Steen?
1: Waar komt deze vraag vandaan? Ik vind heel wat van Studio van der Steen toevallig, maar waar komt dit vandaan?
0: Gewoon door het feit, ja, omdat je zegt arbeiderspers en zo. Hè, je had dan op een bepaald moment Studio van der Steen. Dat klinkt dan toch wel mooi. Nee?
1: Dat is zo grappig dat je dat vraagt. Ik heb gisteren bij Stripwinkel Beo in Antwerpen de geschiedenis van Studio van der Steen gekocht. Een boek van Ronald Grossey over... Ja, het begin van Willy van der Steen, hoe hij die zijn verschillende reeksen heeft uitgebouwd, de samenwerking met zijn medewerkers, hoe dat door de jaren geëvolueerd is, dat is fascinerend. Ik ben altijd gefascineerd geweest door... Ten eerste, ik heb altijd graag strips gelezen en ik heb altijd ben altijd geïnteresseerd geweest door zo... hoe hou je een bepaald... Door reeksen. Hoe hou je een reeks... levendig. Hoe breng je daar nieuwe ideeën in voort? En soms lukt dat niet, maar er zijn nog altijd reeksen van Van der Steen, hè, omdat die naam nu toch gevallen is, die nog altijd doorlopen op een heel andere manier. De Rode Ridder is de laatste jaren weer helemaal anders dan 10 jaar geleden. En ja, dat is toch wel fascinerend hoe sommige van die personages op de een of andere manier sterk genoeg zijn om te blijven overleven. En ik vind Studio Van der Steen, eigenlijk klinkt dat fantastisch.
0: Ja,
1: op een moment had hij ook nog een... korte tijd had hij ook nog iets wat heette Studio Bessie. Dat heeft niet lang bestaan.
0: Het waren wel leuke strips.
1: Ja, met Bessie heb ik altijd minder zoiets gehad.
0: Had dat met die cowboys te maken?
1: Ja, nee, het was gewoon... Ik ben een kattenmens, Bessie is een hond.
0: Okay.
1: En dat ging... Dat was, ik vond het nog altijd vreemd, van er was een strip die zich afspeelde in Amerika, een eeuw geleden of zo. Of meer, in de 19e eeuw, denk ik. En die werden altijd onderbroken door allerlei weetjes. Dan werd Bessie aangevallen door een slang. En dan werd het volgende plaatje ingenomen door een tekst van... Deze slang is de, volgt de Latijnse benaming, kan zo groot worden enzovoort. Dat ik altijd dacht van, interesseert mij geen fluit, get to the point. Ja. We wijken een beetje af.
0: Ja, je had ook nog Robert en Bertrand.
1: Oh, fantastisch.
0: Fantastisch
1: Robert,
0: toch, hè?
1: Ja, Robert, dat is heel jammer dat die reeks gestopt is. Dat was een voorbeeld van een reeks die... te veel incarnaties heeft doorgemaakt en op een moment gewoon leegliep. Maar Van der Steen heeft daar zelf lange tijd aan gewerkt. En mijn eerste fictieboeken waren een vierdelige reeks van directives die zich afspeelden in het Vlaanderen in de 19e eeuw, rond het jaar 1870. Dus eigenlijk zaten die in het Robert en Bertrand-universum, hoewel dat daar... Nou ja, weet je, dat is zoals bij Van der Steen, dat is zoals bij de Rode Ridder ook. Van, het speelt zich af ergens tussen het jaar 800 en 1400. En historische feiten uit de ene eeuw kunnen het ene album gebruikt worden. Het volgende album is het opeens een eeuw later of zo. Dat was bij Robert en Bertrand ook zo, dat uitvindingen opeens 10 jaar eerder gedaan werden. Maar dat was ook een toffe reeks.
0: Ja. Misschien ja. Nog één strip. Ja. Piet Pinder en Bert Bibber, Pom.
1: Oh, die vind ik fantastisch. Ja, absoluut. Niet van Studio Van der Steen, maar... en ook, het is ook grappig dat je dat zegt, omdat van Piet Pinter en Bert Bibber zijn recent de allereerste albums heruitgegeven. Omdat ze eerst de strips werden voorgepubliceerd in het Handelsblad. En Pom, tekenaar van Piet Pinter en Bert Bibber, stapte toen over naar Gazet van Antwerpen. En die eerste 7 of 9 verhalen uit het Handelsblad waren nooit eerder in album uitgebracht. En die worden nu door, ik denk, uitgeverij Ademar in Gent eindelijk op de markt gebracht. En dat is heel interessant om te zien, omdat... Ja, Pom is een geweldig humoristisch talent. En je ziet... Maar ik had nog nooit... Het was nooit mogelijk geweest om zijn eerste stappen te zien, om hem te zien groeien. En net zoals bij Van der Steen, de eerste Suske en Wiske, Ricky en Wiske, Choco Wakije, dat is klunzen, dat is prutswerk. Maar dan over... 10 albums later is de kwaliteit gigantisch gestegen. En dat zag je bij Pom ook. En die heruitgave van Piet Pinter en Bert Bibber staan nu toe om te zien hoe hij die eerste stappen gezet heeft. Het is ook wel grappig dat hij in die handelsbladjaren, zoals het dan genoemd wordt, is zijn Antwerps nog veel directer, nog veel fonetischer. En van zodra dat de officiële reeks dan begint, de reeks van de verhalen die in de Gazet van Antwerpen stonden, dan is dat een gekuist Antwerps geworden. En ja, ik vond dat... Opnieuw, ik ben van Kruijbeek, ik ben niet eens Antwerpenaar, maar ik ben opgegroeid met Piet Pinter en Bert Bibber in de krant en ik vond dat taaltje fantastisch.
0: Heb je Pom ooit ontmoet? Want ik heb die ooit ontmoet.
1: Eigenlijk is Pom een soort van Jeroen Brouwers figuur. Ook zo iemand die...
0: Teruggetrokken ook, hè?
1: Teruggetrokken, fundamenteel gekwetst en die verschrikkelijk uit zijn... die een verschrikkelijke colère kon schieten bij het minste of geringste als je hem op de verkeerde manier benaderde. Ik denk, er zijn befaamde voorbeelden van een journalist die hem komt interviewen, die het hele gesprek opneemt, dat publiceert en dan vervolgens daagt Pom hem voor de rechter omdat dat in het artikel vol leugens zou staan. En letterlijk het cassettebandje werd gespeeld in de rechtszaal van: meneer Pom, u hebt dit gezegd. Van de totale onredelijkheid van die man. Maar die was ook... Ja. Opnieuw, ik weet niet waarom, maar ik voelde mij... Dat is ook een figuur zoals Brouwers, waartoe ik mij aangetrokken voel. Voor alle duidelijkheid, niet fysiek, gewoon als karakter. Dat zegt misschien veel te veel over mij, maar... Ja, hij lastige mensen...
0: Je hebt ze toch nodig, hè?
1: Ja, je hebt ze nodig.
0: Maar ze veranderen de wereld toch, Mark?
1: Ze veranderen de wereld. Ik vond ook van, wat mij ook opviel in die Piet Pinter strip was altijd van, daar stonden, de auteur gaf daar commentaren bij. Die gaf sarcastisch commentaar bij zijn eigen verhalen. Dat gebeurde in maar heel weinig andere strips. Want iemand als, ik heb heel veel strips van Nero gelezen bijvoorbeeld, maar ik vond dat leuk, maar ik ben daar nooit echt gek op geweest zoals ik op andere strips in mijn kindertijd gek ben geweest.
0: Maar je hield ook niet van wafelsoos waarschijnlijk.
1: Nou, wel, ik hou wel van wafels, absoluut. Ja, ja. Maar Nero, zowel het personage als zijn geestelijke vader, Mark Sleen, R.I.P., die waren heel erg verliefd op zichzelf. Terwijl bij Pom merk je van, ja, die neemt zichzelf echt niet te serieus. Die neemt zichzelf op de hak, die ondergraaft zijn eigen verhaal, maakt zichzelf belachelijk. Dat moet kunnen.
0: Ja. We hebben het nu over strips, hè? Ja. Maar zou jij ooit strips uitbrengen? Is daar al iets
1: Nee, bedoel je als schrijver of als uitgever?
0: Want uitgever, hè?
1: Uitgever. Actually, wij brengen dit najaar een vertaling uit van Vierge, La folle histoire de la virginité, vertaald als maagden, de maffe geschiedenis van de maagdelijkheid. Dat is een educatieve strip over maagdelijkheid dus, die in het Frans verschenen is bij Le Lombard. En het ziet er naar uit dat we volgend voorjaar een graphic novel uitbrengen van een Antwerpenaar. Over twee meisjes die infiltreren in een Amazon-achtig bedrijf om het van binnenuit tegen te werken. Maar dan een beetje meegesleurd worden door de dynamiek binnen dat bedrijf. Dus ja inderdaad. Dat is een... er gaat geen week voorbij zonder dat ik een nieuw boek in huis haal. Maar er gaat ook geen week voorbij zonder dat ik een nieuwe strip in huis haal. Dat zijn voor mij allebei verslavingen. En blijkbaar sijpelt dat door geleidelijk naar de uitgeverij.
0: Ja, hoeveel manuscripten krijg je zo aan per maand?
1: Dat valt op dit ogenblik nog wel... Nee, op dit ogenblik valt dat niet mee. Omdat het is juli. En op dit ogenblik is het echt alle dagen twee. Of twee. Meer. Normaal gezien is het minstens één per week. Dat is nog te doen. Op dit ogenblik, nu in de vakantie, merk je van... mensen hebben tijd. Ze werken hun manuscripten af en ze sturen die op. Dus we worden, overdonderd met. Maar ja.
0: Want hoe moet ik jou overtuigen om bij jou een boek mogen uit te brengen?
1: Weet je, ik zou heel graag zeggen dat dat alleen maar ligt aan de literaire kwaliteit van het werk. Van als ik het graag lees, dan brengen we het uit. Maar de realiteit van een klein bedrijf is dat je zoekt naar een evenwicht tussen dingen die voldoende kunnen verkopen en dingen die, nou ja, waar je persoonlijk verliefd op bent. Dat betekent niet... Ik vind het ongelooflijk moeilijk om mijn persoonlijke kwaliteitsnormen te laten zakken. Ik zou nooit iets uitgeven waarvan ik denk, dit is slecht. Wat wel gebeurt is dat ik boeken uitgeef in genres waarvan ik denk, van die zou ik zelf minder snel lezen. Maar binnen dat genre is dat wel goed. Dus ja, je zoekt een verhouding tussen het literaire en het verkoopbare. En daarbij is de auteur ongelooflijk belangrijk. En dan heb ik het... Ja, je zoekt een auteur die... Wat ik probeer als uitgever is om mij voor te stellen, kan deze auteur op een podium zitten omringd door meer ervaren collega's? Kan deze auteur een debuutprijs winnen? Kan deze auteur opgemerkt worden door de pers? En dat is ongelooflijk moeilijk. Maar je moet tegenwoordig met alle mogelijke factoren rekening houden van wie kent deze auteur, wat voor karakter heeft hij of zij. Is het een teruggetrokken iemand of is het iemand die met enthousiasme mee aan de kar gaat trekken en zelf in boekhandels gaat binnenwandelen om te zeggen van zeg, mijn boek ligt hier niet, kunnen we eens niet een presentatie doen? Het is fantastisch om met dat soort mensen samen te werken. Want bedoel, als uitgeverij, wij werken samen met vertegenwoordigers. Jeroen heeft heel veel ervaring met marketing. Ik smijt mij daar ook in, maar als de auteur mee aan diezelfde kaart trekt, dan kun je echt ergens geraken. Dat is geen antwoord op jouw vraag, hè, omdat er geen, omdat er geen makkelijk antwoord op te vinden is. Wij krijgen soms ook manuscripten binnen van auteurs die bij andere uitgeverijen zaten en die daar te horen hebben gekregen van ja, het is goed, maar financieel kunnen we dit niet meer aan. En ik snap dat altijd wel. Omdat ik wil als uitgever heel erg trouw zijn aan mijn auteurs. Als wij een boek uitgeven, dan is dat omdat ik denk, dit is uitstekend. En wat wij daaraan kunnen toevoegen is, wij kunnen echt nog eens alle schroeven aandraaien en deze persoon helpen om dit boek op het hoogst denkbare niveau voor hem of haar te krijgen. Maar dat is niet genoeg.
0: Nee.
1: Maar dat is niet genoeg. Bedoel, er zijn te veel factoren. Ik weet echt niet waar ik moet eindigen met het verhaal. Omdat er zijn... Mijn grote frustratie als uitgever is, er zijn 100 redenen om een boek niet uit te geven. En 99 daarvan zijn geen goede redenen. Zoals deze persoon is te verlegen. Sorry, maar het is gewoon zo.
0: Oké. Okay. Jeroen is ook wel belangrijk voor jou, hè?
1: Absoluut, ja. Wij zijn
0: Jeroen daar. Brouwers. Nu,
1: ah, oké. Okay.
0: Ja, je hebt al iets met Jeroen.
1: Ja, en mijn beste vriend heet Jeroen. Dat is weer een andere Jeroen. Dus ja. We zullen dat maar onder toevalligheden zetten, denk ik.
0: Ja, denk je, ja.
1: Ja, dat denk ik wel. Omdat mijn compagnon bij Kromholz bijvoorbeeld... ongeveer 2 jaar geleden kende ik die vanuit de verte, maar wij waren niet echt bevriend. Ik vind dat altijd ook wel gezond, dat je niet met een vriend in een onderneming stapt, maar met iemand die je redelijk goed kent en die je vertrouwt. Maar dat er geen bagage van jaren vriendschap aan vast zit, want dat kan alleen maar fout aflopen.
0: Is hij meer de economist?
1: Jeroen is de marketeer. Ja. Jeroen denkt heel goed na over. Dat is ook de reden waarom wij in het begin gezegd hebben, Kromholz is geen uitgeverij die zich richt op een bepaald genre of niche. Wij brengen fictie, wij brengen non-fictie, wij brengen literatuur, wij brengen gemakkelijker fictie, ontspannende fictie. Maar onze focus is op een publiek van 20 tot 40-jarigen, jongvolwassenen.
0: 20 tot 40-jarigen?
1: En dat was een beetje Jeroen zijn aanpak van je moet een publiek afleiden. Daarbinnen kun je nog heel veel verschillende dingen doen, maar je moet altijd weten voor wie je werkt. En dat helpt ook wel, want opnieuw, er zijn 100 redenen om een boek af te wijzen, 99 daarvan zijn fout. Regelmatig krijgen wij boeken binnen van mensen niet zo heel veel ouder dan ik, en die hebben een roman geschreven over het oorlogsverleden van hun grootouders. En dan helpt het om dat kader te hebben, om te zeggen van wij werken voor jongvolwassenen. Als je denkt, ja, dit is geen kwaaie roman, maar opnieuw Wereldoorlog 2. Seriously. Ik bedoel, er is sindsdien echt wel het een en ander gebeurd. Je moet echt wel van goeden huizen zijn, vind ik, om aan dat corpus van literaire werken nog iets toe te voegen. En dan is het dus makkelijk om te zeggen, kijk, sorry, maar dit past gewoon niet bij ons. Ja. Dit interpreteren wij als buiten onze interessesfeer.
0: Je bent morgen op het leesfeest in Sint-Truiden. Daar zijn ook heel wat auteurs die schrijven over literatuur, maar ook geneeskunde gaat er ook bij komen, thrillers.
1: Ja.
0: Maar ook fantasie. Heb jij al een fantasieschrijver bij jou gehad?
1: Een fantasieschrijver? Ja. Maar dat boek moet eigenlijk nog uitkomen. We brengen een vertaling uit van de Amerikaanse auteur Tracy Dion, Legendborn. Dat is een fantasyreeks. Basically het Koning Arthur materiaal, maar dan overgeplaatst naar onze tijd en met, laten we zeggen, hedendaagse gevoeligheden. Het speelt zich af in het zuiden van de Verenigde Staten, dus het gaat ook over de slavernijgeschiedenis. Het hoofdpersonage is een zwart meisje, een zwarte jonge vrouw eigenlijk. En, heel klein beetje spoiler alert, aan het einde blijkt zij en niet de klassieke jonge witte man de erfgenaam van koning Arthur te zijn. Dus ja.
0: Ja. Ook een van de auteurs die morgen aanwezig is, dat is Joost. Hè?
1: Ja.
0: Die man heeft ook een boek uitgebracht bij jou.
1: Ja.
0: Het kantoor. Het is een heel mooi boek. Het is ook een boek anno 2026. Ik dacht dat de tijden veranderd waren, maar het is blijkbaar nog een boek. Het had al even goed in de jaren 80 door Herman Brusmans kunnen geschreven zijn.
1: Het heeft inderdaad iets van... Het heet Het Kantoor. De auteur is Jan Albrecht Jost. En het heeft inderdaad wel iets weg van de man die werk vond, maar dan zoveel jaren later. En ja, ik denk dat het personage, hoe heet hij, Louis Stiller?
0: Ja.
1: Werkte in een bibliotheek of een of ander, van een of ander ministerie, denk ik. Dit speelt zich af in een advocatenkantoor.
0: Ja.
1: Maar, de privésector vindt zichzelf meestal heel wat in vergelijking met de ambtenarij. Maar de ervaringen van Jost, heel duidelijk autobiografisch beschreven in dat boek, geven aan dat er ook heel veel tijdverspilling, heel veel administratie, heel veel aanstellerij is in die privé. Ik vond het een heel leuk boek om uit te geven, omdat Jost heeft een heel droge humor.
0: Het is van Deinzen, dacht ik.
1: Ik ben heel slecht in dat soort dingen. Ik denk het wel.
0: Want hij heeft de prijs gewonnen in Deinze?
1: Nee. Hij heeft de prijs gewonnen in Deinze, maar dat was omdat hij daar heeft ingediend. Hij is niet uit Deinze zelf. Ik denk dat ergens bij Brussel of zo. Ik bedoel, als schiet je me dood.
0: Okay,
1: ik zou mijn auteurs misschien beter moeten kennen.
0: Ja, hij heeft ook, is ook wel genoemd als Hollander. Hè? Ze dacht dat hij een Hollander was. Dat heb ik ook wel ergens gelezen.
1: Ja, omdat hij had ook materiaal ingezonden voor een Nederlandse schrijfwedstrijd. Ik denk dat hij daar ook een prijs gewonnen heeft. Zonder dat ze wisten dat hij eigenlijk Vlaming was. Maar nou ja, dat kan je op basis van zijn proza ook niet zeggen of zo.
0: Dus, nee. Wat ik ook al aan zijn boek overgehouden heb, Mark, dat is dat katholieke er toch nog heel hard bij ons in zitten.
1: Dat moet je even specifieker maken.
0: Ja, zo de regeltjes van vandaag en het stiekeme en
1: dat is waar. Ja.
0: En dat ook bijvoorbeeld, hij beschrijft er ook iemand die dat daar elke dag komt werken. Die heeft dan in Brussel een appartement gehuurd. En ze komt dan eigenlijk van een dorp, misschien wel Kruibeke genaamd, dat weet ik niet. Hè?
1: En, het zou zomaar kunnen. En zij voelt zich helemaal niet thuis in die stad. Hè, bro. Ze stelt zich ook voor dat daar de een naar de andere roof overval in haar straat gebeurt, dag na dag. In het algemeen zijn Vlamingen niet dol op steden. Hè. Je kunt je ook moeiteloos voorstellen dat het verhaal zich afspeelt in Brussel. Het staat er niet zo, maar je kunt het je voorstellen. In het algemeen zijn wij niet dol op steden. Ik moet mezelf er altijd weer aan herinneren dat er ook nog groenere zones buiten Antwerpen liggen. Maar inderdaad, of je dat katholiek moet noemen, ik weet het niet. Maar het is wel zo van, het is een beetje. Het is pijnlijk komisch dat op dat geweldige advocatenkantoor, waar het boek zich dus afspeelt, waar heel veel slimme mensen rondlopen, professionals, dat daar inderdaad toch die heel typisch Vlaamse sfeer is van, ja, je niet uitspreken, toch voorzichtig zijn, een beetje roddelen achter de baas, achter de rug van de baas en zo. Wij zijn niet heel erg goed in face-to-face, rechtstreeks tegen iemand zeggen wat we echt van iets denken. Persoonlijk vind ik dat het fijne aan het hebben van een Nederlandse compagnon in de uitgeverij. Van ik ben redelijk recht toe, recht aan. En Hollanders zijn ook zo. Dus ik hoef mij nooit af te vragen van wat Jeroen daar net gezegd heeft. Meent hij dat? Of heeft hij dat nu? Hij klinkt nog redelijk positief, maar misschien houdt hij wel iets achter. Want ik hoef niet te zoeken van welke strategie zit daarachter. Dat heb je bij veel Vlamingen toch wel. Wij glimlachen naar elkaar terwijl we denken, ja, jij stelt echt niks voor. Terwijl bij Nederlanders krijg je dat rechtstreekser. En dat is niet altijd prettig, maar het is wel. Het maakt mijn leven, vind ik, wel makkelijker.
0: Oké. Okay. Zullen we nog wat muziek luisteren?
1: Ja.
0: Wat zou je graag luisteren nu?
1: Even kijken. Weet je wat? Doe Refuse to Listen. Van Dwaggy.
0: Waarom?
1: Dat is een van de nummers. Ik heb dit van de soundtrack van een tv-serie gepikt.
0: Ja.
1: Tv-serie Warrior heette die. Gebaseerd op, inderdaad, ik zie de afbeelding nu op het scherm verschijnen. Warrior is een reeks van een HBO Max, denk je dat het was. Speelde zich af in, ging over discriminatie van de Aziatische gemeenschap in Amerika, eind van de 19e eeuw. Was gebaseerd op een script van Bruce Lee.
0: Ja.
1: Maar wat mij vooral, het is een hele goede serie, maar dat nummer trok mij enorm aan, omdat het een gigantische drive heeft. En als ik schrijf, bijvoorbeeld toen ik schreef aan mijn laatste thriller, ik zet mijn koptelefoon op, ik heb een playlist, en dat moet die playlist is echt heel erg gecureerd. Van, dat zijn heel erg lange elektronische remixes, heel erg een heel erg duidelijke beat, heel veel drive in de nummers, met af en toe een rustpunt. Dus dit is het soort nummers dat mij energie geeft om een boek te schrijven waarvan ik vooral niet wou dat het saai was.
0: Oké, hier komt-ie.

0: prachtige plaat. Ja, je hebt wel een goede keuze van muziek. Hoe belangrijk is muziek voor jou?
1: Ik ben niet iemand die heel vaak naar concerten gaat, maar ja, muziek is uiteraard wel belangrijk. Maar bedoel, ik vind het grappig dat je zegt van, ja, dat je zo diplomatisch bent over mijn muzikale keuze, omdat, enfin, ik ken maar weinig mensen die mijn muzikale smaak als smaak zouden definiëren. Uiteindelijk, bedoel, ik ben echt iemand van popmuziek. Het meest aanvaardbare wat je in mijn playlist zult vinden is David Bowie. En ik ben een geweldige fan van de Pet Shop Boys. En ik denk dat dat ook, dat heeft iets te maken met hun houding. Van, ik hou van de muziek die ze maken, maar ook met de manier waarop ze zichzelf presenteren. Als een soort van buitenstaanders in hun eigen, bij hun eigen producties.
0: Ja.
1: Zoals zichzelf tijdens optredens ook bijvoorbeeld wegcijferen ten voordele van dansers of projecties of zo. En ook in hun videoclips en zo hadden ze altijd zoiets van, ja, er wordt een heel circus op poten gezet en zij staan erbij alsof het niks met hen te maken heeft, terwijl het allemaal eigenlijk om hen draait. Die attitude van, ja, waarschijnlijk is dat een beetje de houding van een schrijver ook, van dat, van wat ik in het begin al zei, van dat van buiten naar binnen kijken en doen alsof je er niks mee te maken hebt. En ik vond dat eigenlijk ook wel, ik beschouw mezelf niet als een tafelspringer, wel als een redelijk hardnekkige vorm van onkruid. Ik geef niet snel op, maar ik ben geen tafelspringer. En dan weet je ook dat extraverte mensen hebben het makkelijker om door te breken, om succes te vinden. En ik vond altijd van, op de een of andere manier vond ik het feit dat de Pet Shop Boys zijn begonnen ergens in 1984 en nog altijd muziek maken en waarschijnlijk meerdere keren miljonair zijn of zo. Terwijl ze absoluut niet de persoonlijkheden hebben om een popsterren te zijn. Daar zijn ze veel te teruggetrokken voor, te afstandelijk. Ik vond het op de een of andere manier hoopgevend. Van, het kan wel. Het moet wel kunnen.
0: Ja, gebruik je veel muziek in jouw boeken? Schrijf jij bijvoorbeeld dat je op een bepaald moment op een Antwerps terras zit en je hoort daar de Pet Shop Boys. Komt dat voor in jouw boek, zoiets?
1: Nee, omdat op een bepaald niveau schaam ik me ook wel een beetje voor mijn muzikale smaak, hoor. Ik weet ook wel van, ik ben actief in de cultuursector, dus eigenlijk zou ik op zijn minst een beetje gevoel voor klassiek of voor jazz moeten hebben. Ik zou hoog moeten opgeven over Arno en Jacques Brel, maar mijn hart gaat gewoon uit naar de Pet Shop Boys. En,
0: heeft dat een beetje te maken met een beetje luiheid? Op het gebied om te durven luisteren, om te kunnen luisteren?
1: Ja, misschien heeft het te maken met geduld, dat er muzikale genres zijn die zich niet zo makkelijk laten slikken, die zich niet zo makkelijk laten appreciëren. In mijn universiteitsjaren, in mijn pedantenjaren, zeg maar, heb ik wel degelijk geprobeerd om mij in te graven in jazz. En ik denk dat ik in mijn playlist thuis ook nog wel wat jazz en zo heb, maar dat is het hoogste dat ik geraak. Van,
0: ja. Of misschien ook omdat Mark Kloosermans een dwarsligger is, een koppigaard, die misschien zegt van, ja, ik moet toch niet doen als de rest.
1: Ik hoop van niet. Echt waar, ik hoop van niet, want dat zou mij een verschrikkelijk mens maken. Ik denk gewoon van, ik heb een goede smaak, zeg ik, zonder enige aanstellerij. Ik heb een goede smaak op het vlak van boeken. Ik weet wat goed is en ik weet wat onder de maat is. En ik ken ook wel iets van strips. En er zijn nog andere dingen waar ik mij voor interesseer. En daarnaast denk ik van, ja, weet je, je hoeft niet goed te zijn in alles. Van, ik hoef niet ook nog eens, ja, ik hoef niet ook nog eens een geweldig verfijnde smaak te ontwikkelen. Maar het is wel zo dat ik kan me wel ergeren aan een bepaalde pensée unique in de cultuursector, waarbij je, zoals ik zei, verwacht wordt om in zwijm te liggen voor Nick Cave, Jacques Brel, Arno. Van, ja, ik hoor het allemaal wel, maar ja, een heel klein.
0: Is het te veel een pose voor jou dat zij doen?
1: Van zodra, ja...
0: Maar zijn zij een soort...
1: Het is toch wel een toeval dat al die cultuurmensen allemaal dezelfde namen daarvoor schuiven. Dan denk ik van, ja, ofwel zijn dat ontegensprekelijk iconen en kun je daar niet omheen, ofwel is daar toch net iets te veel een elkaar, ja, elkaar naar de mond praten.
0: Maar dat gebeurt toch heel veel vandaag. Ook de media bijvoorbeeld, daar hebben we het vandaag nog niet over gehad, maar de media is ook allemaal hetzelfde. Het gaat alleen maar over Rudy Garcia. Is dat nu een goede coach of niet? Moet hij ontslagen worden of niet? Ja, uiteindelijk is hij dan ontslagen. Ja, is Remco Evenepoel een goede wielrenner?
1: Wel, op zijn minst zijn dat wel analyses uitgesproken door experts. Die mensen weten meestal wel wat ze het over hebben.
0: Ja, dat wel. Maar je hebt altijd voor- en nadelen. Ik bedoel, als je mij vraagt, heeft Rudy Garcia het goed gedaan, dan vond ik dat een toptrainer. Anders had hij daar ook niet gestaan. Die heeft ook bij topploegen geweest. Heeft hij het goed gedaan met deze ploegen? Natuurlijk. Maar je wordt gewoon uitgeschakeld op een rare manier, vind ik nog altijd, tegen Spanje. Voor hetzelfde geld waren we wereldkampioen geworden. En, maar ik snap ook wel dat hij niet meer... Hij is old school voor velen. Maar ik heb zoiets van old school kan je ook leren. En je moet, net zoals bijvoorbeeld nostalgie mag je terughalen. En daar moet je de goede dingen bij nemen. En die moet je samenbrengen. En dan heb je een goede cultuur, denk ik.
1: Maar zeg je dat nu omdat je vindt dat te veel mensen in de media allemaal diezelfde mening over Rudy Garcia aanhangen? Gaat het
0: ze hebben niet allemaal dezelfde mening, natuurlijk. Dat ga je

0: denk ik dan. Want tenslotte, als je criticus was voor de Standaard en je beschreef, je maakte een recensie van een boek, dan moet je daarover nadenken. Want hoogstwaarschijnlijk staan er heel wat dingen in waar dat die schrijver ook gaat over nadenken. En zeggen van, ja, misschien heeft hij daar wel een punt.
1: Ja.
0: Daarom is dat niet altijd negatief.
1: Nee, dat is waar. En volgens de tweede uitdaging van het werk was altijd om, ja, al die dingen die je over een boek kunt zeggen, die hele wereld samen te ballen in 750, misschien eens 1000 woorden. Dus dat was best wel een uitdaging. Maar, nou ja, kritiek wordt heel vaak gezien als alleen maar negatief. Terwijl kritiek gaat in de eerste plaats voor mij over analyse. Een soort van afstandelijke, eerlijke benadering van een werk. En aanwijzen waar het goed, waar het werkt en waar het niet. Waar het dat niet doet. Maar kritiek vraagt ruimte. Voor kritiek heb je argumentatie nodig. En er is iets heel anders dan gewoon zeggen van, oh, dit boek heeft mij geroerd. Ik heb hier tranen bij gelaten. Dat lees je ook wel eens. Een van de ergste recensies die ik ooit heb gelezen, ik weet nog perfect van wie, maar ik ga het echt niet zeggen, is, dat was een recensie in de Standaard de Letter, echt 20 jaar geleden of zo. En die eindigde met de opmerking, als je van dit soort boeken houdt, zul je het fantastisch vinden. En ik dacht altijd van, dit is de totale implosie van een recensie. Van, ja, natuurlijk, als je houdt van chocolade, dan zal je deze chocolade fantastisch vinden. Als je niet houdt van chocolade, dan eet je die niet. Maar dat zegt niks meer. Maar omdat kritiek, omdat argumenteren ruimte vraagt, en omdat ruimte in de pers steeds moeilijker wordt, zowel op papier als in minuten, zijn we opgeschoven naar, een werk wordt niet meer bekritiseerd, een werk wordt niet meer geanalyseerd, er wordt gewoon iemand gezocht. En het recensentenkorps is ongelooflijk uitgedijnd de laatste 10 jaar. Er wordt alleen maar gezocht door iemand die toevallig van dit boek houdt. En ik weet van voorbeelden waarbij een bepaald boek besproken moet worden. De redactie geeft het boek aan recensent X. Recensent X laat weten van, nou, eigenlijk kan ik hier maximaal 3 sterren aan geven. Waarop de redactie zegt van, laat dat maar zitten. En ze geven het aan recensent Y, die er 4 sterren aan geeft. Want we zoeken enthousiasme. Het is een rare misvatting dat je mensen sneller aan het lezen gaat krijgen, dat je sneller en ja, dat je publiek beter bedient door te proberen om enthousiasme op hen over te dragen. Maar enthousiasme betekent niks als de lezer niet weet hoe, vanuit welke redenering vertrekt deze recensent. Hoe heeft hij of zij geschreven over 10 andere boeken dit jaar.
0: Ja, ja.
1: Kan die eigenlijk wel vergelijken? Of heeft hij gewoon zoiets, die houding van die criticus van, dat citaat dat ik net zei, van, heeft hij die houding van, wel ja, ik vind dit fantastisch, en als u bent zoals mij, dan zult u dit boek ook goed vinden. Daar heeft niemand iets aan. Niemand. Maar opnieuw, bedoel, je moet blij zijn met alle aandacht die boeken in de pers nog krijgen. Dus bedoel, ik ben een oude zaag.
0: Maar je hebt ook verschillende boeken geschreven. Jij krijgt ook recensies. Hoe ga jij met die recensies dan om?
1: Er zijn er die ik, of het gaat voor mij minder of ze positief of negatief zijn. Het gaat erom of ze een, eigenlijk heel banaal hoor, of ze een serieuze lengte hebben. Mm-hmm. Van, je krijgt reacties, soms reacties die recensies heten, van 200, 250, 300 woorden. Daar kun je niks in zeggen. En daar staat dan ook niks in. En over Alleen de Duivel heeft een plan, mijn laatste boek, is er op zijn minst 1 recensie verschenen in de geschreven pers van een professional, waarvan ik 100% zeker weet, die heeft het einde van het boek niet gehaald. Gewoon door de manier waarop hij de plot samenvat, weet ik, hij heeft het niet uitgelezen.
0: Ja,
1: daar maar, heb ik niks aan. Daar heeft niemand iets aan, hoor.
0: Maar ik had onlangs hier nog iemand. En die vertelde dus dat er zelfs geen boeken meer gelezen worden door mensen die recensies schreven. Omdat ze geen. Daar komen blijkbaar zoveel boeken uit. En die gaan gewoon de cover bekijken en die gaan even achterkant kijken. En die gaan dan daar... Dat is iets wat ik ook wel hoorde onlangs van iemand die hier ook op interview was.
1: Ja, opnieuw. Ik ben natuurlijk weer pluimen in mijn eigen achterwerk aan het steken. Maar toen ik nog recensent was, had ik

0: op zijn minst één keer per jaar een overzichtsartikel met recent verschenen debuten. Ik heb dat ooit horen beschrijven als het gebruikelijke bloedbad, quote-unquote. Maar ik had die debuten wel gelezen en die kregen wel aandacht. En ik viste er altijd wel één titel uit of één auteur uit die wel de moeite waard was. En die in de meeste gevallen nadien ook effectief de moeite waard is gebleken en die een carrière heeft uitgebouwd. Dat soort artikels zie ik tegenwoordig niet meer. Ik bedoel, bij uitgeverij Kroemholtz, we hebben een aantal literaire debuten op de markt gebracht. Het is ongelooflijk. Het is niet te geloven hoe moeilijk het is om aandacht te krijgen voor een debuut in de pers. En nou ja, ik heb er geen enkel bewijs van. Het is een... Als jij vertelt van ja, er zijn recensenten die gewoon hun boeken kiezen op basis van ja, of de kaft hen aanstaat.
1: Omdat ik heb daar geen bewijs van. Ze hebben te weinig tijd om te lezen.
0: Maar blijkbaar. Er is inderdaad geen tijd voor. Ik snap dat ergens wel. Je moet op de een of andere manier eruit springen en de aandacht trekken. Dat is niet makkelijk. Het is daarom gelukkig zijn... De literaire pers is niet de enige optie. Nadien heb je ook nog literaire prijzen. En op zijn minst kun je erop rekenen dat door de verdeling... Ik heb zelf één keer in de jury van de Libris Literatuurprijs gezeten. Door de manier waarop die organiseerd is, weet je... Op zijn minst één en hoogstwaarschijnlijk twee van die juryleden heeft jouw boek gelezen. Van, er is een verdeling en je kunt er zeker van zijn... Al die boeken, ook degene die doorheen het jaar gewoonweg niet worden opgemerkt, niet worden besproken, niet worden gelezen, die gewoon naar krantenredacties worden gestuurd en daar in een kast verdwijnen, die kunnen door een literaire jury opnieuw opgepikt worden, omdat ze daar wel opgemerkt worden.
2: Hoeveel mensen zijn er die jouw boek, voordat het uitkomt eigenlijk, gelezen hebben om jou misschien te wijzen op
0: Wel, ik heb al gezegd, mijn familie is heel goed in bekritiseren. Dus mijn vader is een van de eerste die het boek gelezen heeft. Mijn beste vriend Jeroen ook. Mijn compagnon Jeroen, want die moest het er wel mee eens zijn dat we mijn boek uitgaven bij onze uitgeverij. En tenslotte hecht ik heel veel waarde aan het oordeel, vooral aan het stilistische oordeel van Herman Jacobs. Dat is die recenseerde vroeger, ik denk, voor De Morgen en De Knak. En dat is een echte taalnazi. Die zal geen enkele taalfout, zal geen enkele stilistische inconsistentie laten passeren. Ik heb zowel bij mijn huidige uitgeverij als vroeger, toen ik korte tijd voor Houten Kiet werkte, met verschillende redacteuren en eindredacteuren gewerkt. En soms waren de commentaren die zij in de kantlijn achterlieten ongelooflijk oppervlakkig. Zo van, oh, dit is goed, dit werkt voor mij, hier heb ik hard om moeten lachen. Oei, zou je dit wel zeggen? Of de meest oppervlakkige commentaren ever waar je als schrijver niks aan hebt. En dan heb je een bepaald type redacteur dat er echt met het vergrootglas op gaat liggen en zegt van, kijk eens, dit klopt niet. Of de manier waarop dit personage zich uitdrukt is niet meer consistent met hoe het zich in het vorige hoofdstuk uitdrukte. En die echt op elke slak zout legt. En zo iemand, ja, dat heb ik echt nodig. Ja. En die heb ik wel gevonden in Herman Jacobs als redacteur.
2: Want vertel eens, alleen de duivel heeft een plan.
0: Ja.
2: Het gaat, daar is ook politiewerk en allerlei
0: het is een
2: zaken bij.
0: Ja,
2: het is
0: er zijn thriller. Misdadigers en er zijn politiemensen. Ja.
2: Ken jij dan mensen bij de politie? Want heel veel thrillerschrijvers kennen wel iemand bij de politie.
0: Ik doe mijn research uit andere boeken. En een van de hoofdpersonages in het boek... Nicky Held werkt als cipier, of penitentiair beambte heet dat dan, in de Begijnenstraat. En ik heb toevallig familieleden, twee, die daar werken. Wat waarschijnlijk dat daar de inspiratie vandaan kwam. Maar verder heb ik mij vooral desk research gedaan, zo gezegd. En zeker in dit boek, voor de directieve romans die ik voordien schreef en die zich afspeelde in de 19e eeuw, las ik me wel goed in geschiedenisboeken en historische context, al dat soort dingen. Die waren ook beïnvloed, daar liet ik me ook een beetje beïnvloeden door het werk van Hendrik Conscience, maar goed, het gaat ons allemaal te ver voeren. Maar bij Alleen de Duivel heeft een plan, heb ik juist van bij het begin de teugels gelost, of gevierd, denk je dat de uitdrukking is, en mezelf heel veel vrijheid gegeven, omdat ik wou een boek dat alle mogelijke kanten op kan gaan, met heel veel personages die ik wou een heel breed web spinnen en pas geleidelijk in de tweede helft van het boek tonen hoe al die mensen terug bij elkaar komen in één geheel, hoe de plot opeens in elkaar klikt. En het allemaal uitloopt in één grote shootout. Ook van bij de Conscience romans had ik heel duidelijk een detective. En dit keer is die er niet. Nicky Held, de penitentiair beambte die ik net vermeldde. Mm. Ja, haar bedoelingen zijn niet helemaal zuiver op de graad. Ik bedoel, zij komt te weten dat er ergens in Antwerpen een rugzak, een basic fit rugzak rondzwerft die vol zit met pure cocaïne. En ja, zij wil haar kans wagen. En de andere hoofdpersoon, de duivel uit de titel, is meneer Chakouche. En hij is een legendarische fixer uit de misdaadwereld. Eigenlijk is hij... Als lezer wil je altijd iemand om... Ja, aan wiens kant je kunt staan. En ik heb geprobeerd om een personage te creëren met meneer Chakouche dat heel vaderlijk is, heel verstandig, heel kalm. Geen opgewonden standje. Niet iemand die voor zijn plezier met het grootst mogelijke vuurwapen zwaait. Iemand waarvan je denkt van... Fine, hij staat aan de foute kant, maar... Goh, ergens vertrouw ik hem toch wel. Dat was voor mij de uitdaging, omdat... Nou ja, zoals de titel eigenlijk al meteen verklapt van... Hij is een duivel. Hij is de duivel. En dat ontdek je pas in de loop van het boek. Maar dat was heel erg opzettelijk van... Ik wou niet opnieuw een directieve roman met de goeien en de slechten. Bij mij is het de slechte die in de hoofdrol staat. En die... Ja, die dik 200 bladzijden zijn uiterste best doet om ons te verleiden, om ons aan zijn kant te krijgen.
2: Ja, waarom heb je dit boek geschreven, Mark?
0: Waarom? Omdat het eigenlijk zichzelf schreef. Het was heel erg leuk om te schrijven.
2: Want hoe lang doe jij over dit boek?
0: Ik denk dat de eerste versie is, ik denk, op een maand of 4, 5 geschreven. Waarbij ik elke zaterdag vrij houd om te schrijven. Omdat, ja, mensen moeten ook nog werken. Ja. En nadien laat ik dat dan even liggen. En dan is er nadien nog wel... Het is herschreven. Het is nog eens herschreven. Maar basically de ruwe brok van voor tot achter... Gewoon 4, 5 maanden.
2: Ja. Waar schrijf jij mee, Tsel? Is dat altijd op dezelfde plaats? Of ga jij wel eens naar de Ardennen of naar Zeeland, de zee bijvoorbeeld?
0: Ik heb dat wel eens geprobeerd in het verleden voor een van de Conscience romans. Mij afsluiten, letterlijk opsluiten in een abdij ergens in Catalonië. Ik vond dat niet ongelooflijk productief. Ik moet gewoon... ik heb een bureau nodig. Ik heb een computer voor mij nodig. De deur achter mij moet op slot kunnen, dat ik niet gestoord word voor de rest van de dag. En ik heb mijn koptelefoon nodig. De muziek moet echt in mijn oren zitten. En dan schrijf je tot het stopt met stromen.
2: Ja, en die muziek, is dat dan populaire muziek? Of,
0: Ja, dat is zoals wat we daarnet hoorden. En Pet Shop Boys, instrumentaal. Dingen die mij eraan herinneren van... Niet te kalm, niet te rustgevend. Ik neem aan, bedoel, je leest ook interviews van auteurs die... Er zijn auteurs die een gigantische kennis van klassieke muziek hebben en die zichzelf... die naar het meest verfijnde gepingel luisteren terwijl ze hun romansen schrijven van... Ik heb een beat nodig. Al was het maar om mij eraan te herinneren van... Deze dialoogscène loopt nu al 3 pagina's verder. Nu wordt het tijd voor actie.
2: Ja, je hebt dan... 12 jaar in Barcelona gewoond.
0: Ja.
2: Je komt dan terug naar Antwerpen.
0: Ja. Ja, ik kreeg het aanbod om aan de slag te gaan als uitgever bij Houtekiet. En dat leek een buitenkans. Ik heb daar toen met mijn echtgenoot over gesproken. En die zag het ook wel zitten om in het buitenland te gaan wonen. Ook al moest hij hier dan Nederlands leren. Dat bleek toch een heel pak moeilijker dan verwacht. Dus ja, wij hebben al onze spullen bij elkaar gepakt. En de kat een internationaal paspoort geregeld voor de kat. En we zijn naar hier gekomen. En alles bij elkaar heb ik iets meer dan een jaar bij Houtekiet gewerkt. Dat was kort maar krachtig, zomaar zeggen. Omdat de job toch niet echt was wat er was aangeboden. Maar ik moet wel zeggen...
2: Maar je hebt er wel iets geleerd.
0: Ja, inderdaad. We hadden bij de oprichting van Kroemholtz veel meer problemen gehad als ik gewoon heel veel praktische dingen niet geleerd had bij Houtekiet. Dus bitterzoete ervaring, maar wel nuttig.
2: Ja, was het zo van, hetgeen wat Houtekiet doet, kan ik beter? Een beetje, nu ga ik...
0: Houtekiet heeft het gigantische voordeel dat het ingebed is en financieel onderhouden wordt door een heel grote uitgeversgroep.
2: Het heeft ook een
0: dat
2: naam,
0: dat voordeel heb ik niet. Maar eigenlijk, god ja, van alle dingen die ik niet wil zeggen, je zit er toch echt wel één van, maar sorry, maar inderdaad, ik kan dat beter. Sorry, maar als bedoel, dat fonds is zo zwak geworden en ik weet van hoe... Er zijn bepaalde slordigheden in de behandeling van de auteurs die ik niet aanvaard en die ik nooit met de auteurs van Kroemholtz zou doen. Wij zijn heel erg transparant over verkoopcijfers, over wat wij gaan doen met marketing. Dat wordt ook allemaal op papier gezet. Er worden geen... Ik heb het daar niet alleen over Houtekiet. Ik hoor te vaak van auteurs die bij ons op gesprek komen en die ervaringen bij andere uitgeverijen van... Er is mij dit en dit en dit beloofd bij uitgeverij X voor mijn vorige boek en er is niks van in huis gekomen. Ja, dat kan ik niet. Sorry, maar dat kan ik beter.
2: Ja, nu, er worden jaarlijks in Vlaanderen 25.000 boeken uitgebracht.
0: Blijkbaar. Ja, dat is alleen in Vlaanderen dan.
2: Alleen in Vlaanderen, dat is ongelooflijk, immens. Ja.
0: Ja.
2: Die boeken moeten ook verkopen. Maar ligt het ook niet een beetje aan de schrijvers, auteurs zelf? Zij kunnen toch ook heel veel organiseren? Zij kunnen toch zichzelf ook wel verkopen? Of zie ik dat verkeerd?
0: Dat is waar. Dat is waar. Er is natuurlijk bepaalde beperkingen. En nou ja, het is niet omdat je met heel veel enthousiasme op de deuren van Knak gaat kloppen, dat ze daar automatisch naar jou luisteren. Een auteur... Wij proberen altijd wel aan de auteurs duidelijk te maken van... Kijk, wij kunnen heel veel voor jou doen, maar als je niet meewerkt... Als je niet mee aan de kar trekt, dan wordt het heel erg moeilijk. En de meeste auteurs hebben dat intussen ook wel door. Ja, dat is... Ja, een man als Jeroen Brouwers had het vroeger lastig... om financieel het hoofd boven water te houden in de cultuursector. En hij zou dat vandaag nog veel moeilijker hebben... Omdat hij zou nog minder verkopen en nog meer afhangen van subsidies. En dat is geen prettige positie. Het gaat over het algemeen... Het is een ongelooflijk moeilijke sector. De laatste jaren is de omzet in het boekenvak in Vlaanderen en Nederland stabiel gebleven. Niet gegroeid, stabiel gebleven. Maar dat is alleen omdat wij met z'n allen de prijzen flink opgetrokken hebben. Ja. Er worden minder boeken verkocht, ze zijn alleen duurder.
2: Ja, maar heeft het dan ook niet te maken met de marketing die de meeste uitgevers toepassen? Het moet een kok zijn die een boek uitbrengt, of het moet iemand zijn die op de tafel van Gert staat. Ik denk persoonlijk dat daar nog wel iets open te trekken is. Nu, we hebben zoveel goede schrijvers. Mm. Jij weet het, want je bent de uitgever, ja, die niet aan bod komen. Soms omdat ze introvert zijn.
0: Zelden aan bod komen.
2: Maar eigenlijk moeten er meer mensen zijn die ontdekken. Die op ontdekking gaan.
0: Oh, maar daar ben ik...
2: En niet blijven zitten in een zetel. Maar die heeft het gezegd. Ja. Ja, bijvoorbeeld, je zei ook van, ja, ik ben een oude witte man. Zei je juist. Maar eigenlijk, wat ik altijd in mijn leven gezien heb, dat ik van oudere mensen... enorm veel geleerd heb. Hmm. En dat zijn we misschien voor een stuk, ik ga niet zeggen altijd, verleerd, nogmaals, we moeten terug een beetje die nostalgie, dan moeten we de goede dingen uithalen en die moet je samenbrengen. En ik denk als je de jongeren van vandaag, de nieuwe journalisten, daar kan, hè, want tenslotte een journalist moet ook geschiedenis kennen. Hè. Bijvoorbeeld de oorlog die vandaag bezig is, ja, dat is al veel langer bezig. Dus ja. Heel veel journalisten krijgen dat niet meer te horen.
0: Ja, en bijvoorbeeld een literaire criticus moet ook zijn of haar geschiedenis kennen. In de zin van, je moet kunnen vergelijken, je moet weten. Want anders vind je elk nieuw boek dat verschijnt verrassend, vernieuwend, interessant, omdat je niet kunt vergelijken. Maar waar ik vooral blijf aan hangen in wat jij net zei, is dat idee van exploreren, van onderzoeken. Van je zou de... Opnieuw, je moet de lezers duidelijk maken dat zij de macht hebben en dat ze niet als een kudde achter die paar heel beroemde auteurs aan moeten lopen. Er zal altijd het publiek zijn dat de bestsellers wil lezen. Dat Dan Brown leest omdat iedereen die aan het lezen is. En Melissa da Costa. Dat is heel fijn voor uitgever Amontor dat ze een gigantische seller hebben met Melissa da Costa. Maar bedoel, uiteindelijk is dat... Vanaf een bepaald aantal verkochte exemplaren is dat niet meer te snappen. Dan vraag je af waarom lezen mensen dit? Ze lezen het omdat het een bestseller is. Ik denk van de bestseller, dat is de grootste gemene deler. Dat is een bewijs dat een boek zowat aan iedereen min of meer aangename gevoelens heeft ontlokt. Maar je moet... Ja, je zou lezers willen aanraden van... Er is zo'n gigantisch aanbod. En dat is ook wel zo. Ik bedoel, als je in de Vlaamse boekhandel rondwandelt, wij zijn rotverwend.
1: Klopt.
0: Ik bedoel, boeken hebben een korte levensduur. Na 6 maanden gaan die weer uit de winkel. Maar dan is er weer een volgende vloedgolf. En er wordt ongelooflijk veel vertaald in ons taalgebied ook. Wij zijn niet zoals de Engelsen, waar 80% van hun productie eigen werk is. Dus we zijn verwend, maar dan moet je ook echt wel de moeite doen om zelf te gaan exploreren en zelf te gaan zoeken naar wat jou interesseert. In plaats van gewoon achter de kudde aan te lopen.
1: Ja, want ja, binnen het jaar zit je bij de slechte voor het 1/3 van de prijs.
0: Oh, zelfs dat dan. De slechte is ook als keten veel kleiner geworden. Dus vroeger kon je daar alles kwijt. Dus die hebben ook niet meer zoveel ruimte. En het is wel zo, van vroeger werden er gewoon veel grotere oplages gedrukt. Vandaag drukken wij veel, veel, veel kleinere oplages. En zullen we misschien eens, als er een herdruk nodig is, nog 500, misschien 1000 stuks bijdrukken. Maar er zijn geen enorme oplages meer die naar de slechte afgevoerd kunnen worden. Omdat er veel voorzichtiger... Dat heeft ook te maken, nu wordt het een beetje technisch, maar dat heeft ook te maken met de kostprijs van CB. Centraal Boekhuis in Culemborg, waar alle boeken uit ons taalgebied zijn opgeslagen. Dat is een fantastische organisatie die draait, op zijn minst vanuit mijn perspectief. Boekhandelaars zijn daar minder tevreden over. Maar ik als uitgever ben daar tevreden over. Die levert goed werk. Maar die is duur. Je laat daar heel veel geld liggen. En er is, de facto is dat een monopolist. Dus uiteraard gaan die prijzen iedere keer omhoog. En daar is toch echt wel een factor in een sector waar de omzet in het beste geval stagneert. En de kosten iedere keer omhoog gaan. Ja, dat is geen gemakkelijke toestand.
1: Mark, hoe belangrijk is het dat er dit jaar terug een boekenbeurs is in Antwerpen?
0: Maar ik vind dat contract... heel belangrijk. Ik vond Booktopia zo deprimerend. Ik ben daar de laatste keer geweest 3 jaar geleden, denk ik. En mijn moeder was toen meegereden, omdat die ook vroeger graag naar de boekenbeurs ging. Hoewel zij dat altijd een heel stresserende ervaring vond. Want bedoel, dat ging dan met mijn zus en met mijn vader erbij. En zij nam de taak op zich om iedereen bij elkaar te houden, omdat de boekenbeurs altijd totaal onmogelijk is. Maar zij ging dus mee, uit nostalgie waarschijnlijk, naar Booktopia. En ja, ze had ook zoiets van, dit is veel te klein, dit stelt niks voor in vergelijking. Bedoel, die hallen waren zo... er is zoveel kritiek geleverd op Antwerp Expo, dat een onprettige locatie was voor de boekenbeurs, maar in vergelijking met die zaal in Kortrijk, echt waar. Ik vond dat zo triest. Bovendien, Antwerpen ligt psychologisch op zijn minst centraler. Kortrijk is voor de meeste mensen te ver. Dus dit jaar hebben we nu een Booktopia in Kortrijk en een Booktopia in Antwerpen. En ik mag hopen dat vroeg of laat het inzicht de sector bereikt dat één van die twee voldoende is en dat één van die twee in Antwerpen moet zijn.
1: Maar
0: ik ben daar dus blij mee.
1: Antwerpen is de geschiedenis met boeken, Blatijn.
0: Antwerpen was...
1: Je moet dat toch als marketing zo bekijken dan.
0: Wanneer was het? In 2004 dat UNESCO Antwerpen heeft uitgeroepen tot wereldboekenstad. Er was een heel actiejaar rond. Dat was verdiend. Antwerpen is boekenstad. En ja, ik bedoel, corona heeft de organisatie achter de boekenbeurs genekt. Er was een crisissituatie en men heeft toen snel moeten schakelen. Maar ik hoop dat we nu eindelijk uit die overgangsfase kunnen geraken, want... Dat is een mooie traditie, weet je, van de boekenbeurs geeft ook een heel goed beeld van wat er allemaal te koop is. Die organisatie het feit ook dat je standjes had, dat is nu niet meer, maar standjes had per uitgeverij, die legde daar de boeken in die zij wilden verkopen en niet de boeken die de boekhandel toevallig van hen wou aanvaarden en in de winkel wou leggen. Dus je zag daar andere boeken liggen, je zag daar boeken van kleinere uitgeverijen. Dat was echt een unieke showcase. We moeten dat terug hebben.
1: Ja, nu, die boekenbeurs is ook veranderd. In die zin,
2: Worden meer en meer podcasts gemaakt. Vroeger had je daar goede verhalen natuurlijk. Nu maakt men daar podcasts van. Ja. Dus eigenlijk zou het boek dan nog meer moeten verkopen. Alleen natuurlijk moet je ook... Want je hebt zoveel boeken. Ja. Je moet ook de exoten erbij uithalen, vind ik.
0: Hoe bedoel je?
2: Ja, exoten bedoel ik, dat zijn de die niet aan bod komen, maar die toch wel van waarde zijn.
0: Ja, wat we daarnet zeiden, hè, van ga vooral zelf onderzoeken. Ga vooral zelf op onderzoek uit en zoek de dingen die voor jou relevant zijn, of dat die nu bekend zijn of niet. Mensen moeten ook hun eigen... Ik vind dat dat een onderdeel is van... opgroeien eigenlijk, van je eigen smaak ontwikkelen. Niet op alle vlakken, zoals ik zei, van ja, mijn eigen muzikale smaak is helemaal niet ontwikkeld. Maar bedoel, als je ook maar de minste interesse hebt in boeken en je denkt dat je daar iets uit kunt halen, dan zoek dan je eigen dingen. Ja, dat is een beetje mijn boodschap.
2: Oké. Okay. Wil je nog wat muziek horen?
0: Ik heb intussen al zo vaak gesproken over de Pet Shop Boys. Ik vind wel dat we...
2: Die mogen vandaag niet ontbreken.
0: Die kunnen echt niet ontbreken.
2: The Dark End of the Street.
0: Ja, er is een nummer van de... hoe heet het? De Exclusive Edition van hun laatste album. Dus eigenlijk een B-kant van een B-kant. Mm-hmm. En eigenlijk had hij voor mij op de plaat gemoeten, want het is echt wel een goed nummer.
2: Oké, we gaan luisteren.

0: ja, de Pet Shop Boys, ze konden er niet uit vandaag. Hè?
1: Nee.
0: Goed, we zijn met aan het eind van de uit, zijn die gekomen. Mark Kloostermans, we zien jou morgen in Sint-Truiden.
1: Ja.
0: Jij komt niet alleen, want jij brengt auteurs mee, hè?
1: Van de uitgeverij, ja, bedoel, van Kroemholtz komen ook Jan Albrecht Jost van het kantoor en Junior Leroux van Intens Mens. Het eerste Vlaamse boek over en voor hoogsensitieve mannen. Die komen ook naar het Sint-Ruijens Leesfeest. Dat is niet aan mij te danken, bedoel, ik kan die mensen wel aanbieden. Maar dat is te danken aan de organisatoren uiteraard. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, ja, want hij was een paar weken geleden hier ook nog. En dat was heel interessant interview wat wij met hem gedaan hebben. Ja, jouw boek Alleen de Duivel heeft een plan. Dat is nog altijd verkrijgbaar in de boekhandel, hè? Het is nog niet wel slecht.
1: Nee, het boek is nog maar in april verschenen, denk ik. Dus zo snel gaat het nog niet.
0: De slechte heeft tegenwoordig ook wel nieuwe boeken, hè?
1: Ja, ja, absoluut. Ja. En ik mag dit keer eigenlijk echt niet klagen over de reacties, nog over de verkoper ervan. Dus het is nog verkrijgbaar.
0: Ja.
1: En later dit jaar, nadien hou ik een tijdje mijn mond, maar in september publiceer ik mijn eerste literaire roman. Tot nu toe heb ik non-fictie gepubliceerd en detectives, nu dus die thriller. En in september, begin oktober, verschijnt Ja maar de Nacht. Dat is mijn allereerste gewone literaire roman waarin misschien wel een dode valt, maar niet in het kader van een politieonderzoek of georganiseerde misdaad of niks.
0: En een maand later is het november en dan zijn het allemaal boekenbeurzen.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, dit is een fantastische periode. Ik bedoel, dit is enerzijds is het. Ik hou van de zomermaanden omdat het enerzijds rustig is van heel veel mensen op vakantie. Je krijgt minder mails, minder gezeur in je mailbox, als je dat zo mag zeggen. Maar anderzijds, bedoel, de hele sector draait op volle toeren, want ja, tegen eind augustus moeten er, ja, dan komt alles van de najaarsaanbieding komt eraan. Hè. Bedoel,
0: hoeveel werken komen eruit?
1: Ik denk dat er nog een achttal op de planning staan. Twee die doorgeschoven zijn van de zomeraanbieding en dan nog zes van de najaarsaanbieding. Dus ja, best wel hard werken eigenlijk voor een kleine uitgeverij. Maar ik ben vooral, behalve mijn eigen boek komt er nog een ander literair debuut uit van een Antwerpenaar, Jan Steenhout. En enigszins afwijkend misschien, maar daar ben ik wel trots op. Een van de titels van het najaar waar ik echt het meest van verwacht en waar ik het meeste blij mee ben, heet Deadly Dylan. Dat is een zombie verhaal. Dat is het eerste deel van een reeks over een post-apocalyptische setting met zombies. Maar met een heel duidelijk feministische insteek. Sophie Straat zou dat misschien nog wel kunnen appreciëren, denk ik. En dat is geschreven door een Limburgse, Dilara Kabak, van Koerdische afkomst. En geïllustreerd door Fran Oikonomou. Volgens mij is hij een Vlaamse Griekse en Desmond Kafse. En van hem ben ik niet 100% zeker waar hij vandaan komt. Maar ongelooflijk, een heel erg Vlaams, een heel internationaal team. Die hebben in het Engels een geïllustreerd zombieverhaal geschreven. En dat wordt wel echt wel een heel bijzonder boek.
0: Ja, jij gaat sowieso ook bij jouw boeken op de boekenbeurs staan dan in Kortrijk, Antwerpen?
1: Ja, wel, zoals we daarnet zeiden, voor mij liefst Antwerpen. Maar inderdaad, de boekenbeurs, ja.
0: Ja, ja. Ben je al ingeschreven? Of is dat niet...
1: Ja, dat gebeurt via onze... wij zijn voor de vertegenwoordiging zijn we aangesloten bij Mitras Books en zij regelen die... die dingen.
0: Ja. Wat is jouw ambitie met de uitgever? Hoeveel boeken gaat het maximum zijn die je jaarlijks uitbrengt? Want
1: we hadden gezegd 15 à 20 per jaar. En ik denk dat we daar dit jaar gaan geraken. En dat in onze huidige bezetting, dus ikzelf, Jeroen Dekker en onze social media manager, Tine Jans, in onze huidige bezetting is dat het maximum. Hey, omdat ik ook wel... Ik vind van, wij geven, met Jeroen is besproken van, wij geven geen boeken uit van, dit kan er ook nog wel bij en nog een extraatje hier en dit doen we ook. Als we iets publiceren, willen we daar tijd in steken, serieuze aandacht aan geven en een marketingbudget voor vrijmaken. Dus binnen de beperkingen die we nu hebben, gewoon van de hoeveelheid mensen die eraan kunnen werken en de tijd die we hebben en het budget dat we hebben, is 15 à 20 echt wel het maximum.
0: Ja, oké. Okay. Mark Kloostermans, Kroemholtz.
1: Ja.
0: Waarom moeten ze voor jou kiezen?
1: Oh. waarom moeten schrijvers bij ons komen?
0: Ja.
1: Weet je, omdat ik for better of for worse een heel eerlijk mens ben. En ik ga jou heel eerlijk zeggen hoe ik denk dat jouw manuscript beter kan worden. Hoe we er alle talent uit kunnen halen. Wij gaan zwart op wit vastleggen wat wij gaan doen voor marketing voor jou. En wij zijn voortdurend in gesprek met onze auteurs. Wij zijn gewoon heel dichtbij. Dat kun je als je een kleine uitgeverij hebt. En je hebt op dit ogenblik nog maar een handvol auteurs. Ik bedoel, dat hoeft niet via de mail, weet je. Wij zijn voortdurend in contact via WhatsApp en aan de telefoon. Ik vind altijd van, je kunt... Ik snap het ook wel dat als mensen een... Stel dat ik niks kende van het boekenvak, hè. Mm-hmm. En ik had net een boek geschreven. Dan zou ik ook denken van, ik ga dat nu eerst mailen naar... Borger van Lambrechts, Pelkmans, De Bezige Bij, Manteau. Hoewel Manteau een schim is van zijn vroegere zelf. Maar goed, het is nog altijd een bekende benaming. Je gaat eerst voor de grotere namen. En als het daar niet lukt, als je daar geen antwoord krijgt, wat heel waarschijnlijk is, dan kun je altijd nog aankloppen bij Kroemholtz. Ik vind dat prima. Ik bedoel, dat is hoe de dingen werken. Maar je kunt ofwel een uitgever zoeken, ofwel iemand die echt aan jouw kant staat en met wie je samen van dat boek iets kunt proberen maken. En dat is wat Kroemholtz te bieden heeft. En dit begint opeens te klinken als een verkooppraatje, maar het is gewoon wat wij doen.
0: Oké, okay, ja. Mooi. Een laatste vraag. Ja. Wie mag jouw biografie schrijven binnen 20 jaar?
1: Niemand. Absoluut niemand. Nee, want... Er zijn veel te veel dingen die ik zelf onder de mat wil vegen of die ik zelf probeer te vergeten. Dus... Nee. Ik denk ook... zou het een saaie biografie zijn? I don't know. Ik bedoel, er zijn voldoende conflicten geweest. Er zijn voldoende wendingen geweest in mijn carrière. En het is nog niet voorbij. Misschien is het niet het allerergste idee. Maar ik kan me niet voorstellen dat het ooit zou gebeuren. En ik als er een God is, dan wil ik tot hem of haar bidden dat het niet zal gebeuren. Laat die dingen maar rusten. En ik wil dan eigenlijk is het ook te veel aandacht. Weet je, ik wil graag aandacht voor mijn boeken, omdat ik denk dat die eigenlijk helemaal niet zo slecht zijn. En ik wil graag aandacht voor mijn, tussen aanhalingstekens, auteurs. En laat mij dan voor de rest maar, aan de kant van het beeld staan.
0: Je vertelde ook iets over wendingen. Ga je misschien ooit nog een restaurant of zo beginnen? Want als je zoiets zegt, zou het goed kunnen zijn dat je binnenkort met iets nieuws afkomt?
1: Nee, ik denk dat de uitgeverij toch wel een tijdje de kern zal zijn. Lang geleden, ik denk 2014, 2015 of zo, toen ik nog in Barcelona woonde, had ik op een bepaald moment het idee van misschien moet ik alles echt eens serieus omgooien. Toen heb ik een jaar lang patisserie gevolgd. Echt voltijdse cursus bij Hofman, een redelijk befaamde school daar. Dus ik heb een diploma voor patisserie. In theorie kan ik een bakkerij openen.
0: Maar je kan ook een koffiebar beginnen, want je gooit ook van koffie. Dus en daar boeken bij.
1: Mijn compagnon Jeroen gaat los van de uitgeverij volgend jaar ook nog een boekhandel met koffiebar beginnen. Maar daar ben ik niet bij betrokken.
0: Dat ga je niet... Je gaat er ook geen Mark Kloostermans broodje zijn of zo, nee.
1: een pistolet met heel veel lucht in.
0: Oké. Okay. Mag ik jou bedanken en morgen zien we elkaar weer.
1: Ja, inderdaad. Hè. Bedankt voor het gesprek.
0: En ik zou zeggen, volgende week hebben we nieuwe gasten hier bij Culture Coded. Wie, dat zal je binnenkort horen op Facebook of op LinkedIn. Dankjewel, Mark Kloostermans. Het was heel gezellig.
1: Ja, vond ik ook.

0: Rootbox, shake your rootbox.
1: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
2: BNL Radio, de brug tussen pop en jazz.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: BNL Nieuws.
1: Bij een schietpartij gisteravond in Molenbeek bij Brussel is één gewonde gevallen. Dat is gebeurd rond 11:30. De politie vond een slachtoffer met een schotwonde aan het been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van de schietpartij loopt volop. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info. En de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan wordt helemaal vernieuwd en er zijn tegelijk ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot urenlang vermist geweest. Bij de opvarende was ook een Belg. Hij en 10 andere toeristen die meevoeren zijn weer aan land intussen. Het gaat onder meer om Nederlanders en Duitsers. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar veilig aan land. Naar de kapitein wordt nog gezocht. Toen de boot gisteravond niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Het is nog niet bekend waardoor de boot in de problemen kwam. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Het is zonnig met in de loop van de dag meer wolken, temperaturen tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen, dan haalt het kwik nog hooguit 24 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine. Baby!

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Goedemiddag.

0: Dallas.
1: Elke zaterdag in juli en augustus, sitcom Nostalgie.

0: Hij won 11 Emmy Awards en geldt als misschien wel de grootste sitcomregisseur ooit. Hij regisseerde meer dan 1000 afleveringen televisie. Hij stond bekend om zijn live audience aanpak. Werd vaak ingehuurd voor pilots omdat hij shows op de rails kon zetten. Van Taxi and Cheers tot Friends and Will and Grace liep James Burrows' carrière vrijwel synchroon met de geschiedenis van de moderne sitcom. Hij was niet alleen regisseur, maar vaak ook de toonzetter die bepaalde hoe een serie zou werken. Dit is episode 4, Dominantie in de jaren 90.
1: Why did I wait until today? Why don't those men stop marching outside and deliver the potatoes? Don't they understand? Tonight is Hanukkah. It's not fair. It's not fair. Doesn't anybody care out there? Why tonight? Why tonight? What am I gonna do?
2: It'll be all right. Rachel, calm down. Who cries over potatoes? Buy rice instead.
1: You can't make latkes from rice, Mr. Weintraub.
2: But Hanukkah has 8 nights. The strike can't go on much longer. Wait and make them later in the week.
1: No, I won't wait. Mom made a plate the first night.
2: Such commotion.
1: Me with the chef, Sam made a mess. See?
2: I'll look in the back.
1: Now that she's

0: horen hier Sutton Foster in een musical nummer It's Not Fair. Maar niet alleen Sutton Foster, maar ook John Mahoney. En die John Mahoney speelt een van de hoofdrollen in Frasier. De serie volgt Frasier Crane nadat hij Boston heeft verlaten, waar hij eerder verscheen in Cheers. Als radiopsychiater geeft hij luisteraars advies, terwijl zijn privéleven wordt gevuld met familieconflicten, misverstanden en sociale ongemakken. De humor combineert fijn, verfijnde woordgrappen, klassieke klucht en emotionele momenten, waardoor de serie zowel toegankelijk als intelligent aanvoelt. Kelsey Grammer leverde een van die langslopende vertolkingen van hetzelfde televisiepersonage, doordat Frasier eerst een vaste rol had in Cheers en daarna zijn eigen spin-off kreeg. De chemie tussen Grammer, David Hyde Pierce, die John Mahoney, Jane Leaves en Perry Gilpin werd vaak geprezen, net als de consistente kwaliteit van de scripts gedurende 11 seizoenen.
1: The building. Hey baby, I hear the blues are calling. Toss salads and scramble eggs. Right, stylish. Maybe I seem a bit confused. Yeah, maybe I got you pegged. The building.

We horen hier Van Halen. Ja, Van Halen die speelde een klein gastrolletje in de aflevering Home Alone. Home Alone is een aflevering uit de sitcom Café Américain. De serie volgt Holly Aldridge, een jonge Amerikaanse vrouw die in Parijs als serveerster gaat werken. Die Holly Aldridge werd gespeeld door Valerie Bertinelli en zij was destijds de echtgenote van die Eddie Van Halen. Eddie Van Halen die trouwens een heel korte zin in het Nederlands zegt in die aflevering. Praat je tegen mij, dat zegt hij. Als je heel goed luistert, dan kan je dat nog verstaan. Het café trekt een bont gezelschap van vaste gasten en collega's uit verschillende landen, waardoor cultuurverschillen, romantische verwikkelingen en komische misverstanden centraal staan. De sitcom werd bedacht door Peter Noah en geproduceerd voor NBC. Hoewel de serie een prominente hoofdrol voor die Valerie Bertinelli had en werd opgenomen op de Warner Bros. Studios in Burbank, behaalde zij geen blijvend succes. Er werd één seizoen gemaakt met 18 afleveringen, waarna de serie werd beëindigd.

We horen hier Chris Isaak met Wicked Game. Chris Isaak die een klein gastrolletje kreeg in een van de afleveringen van Friends. Hij speelde toen een vriendje van Phoebe. Met 236 afleveringen, verspreid over 10 seizoenen van 1994 tot 2004, wordt Friends vaak genoemd als een van de succesvolste sitcoms ooit. De finale trok een enorm publiek en de reunie special uit 2021 liet zien dat de serie decennia later nog steeds een uitzonderlijk grote en toegewijde fanbasis heeft. De serie draait uiteraard om vriendschap, romantiek en de uitdagingen van het volwassen leven. Veel scènes spelen zich af in het fictieve café Central Perk en de appartementen van Monica en Chandler, waarbij snelle dialogen, terugkerende grappen en sterke chemie tussen de personages de kenmerken de stijl vormen.

We horen hier Robbie Williams met John Lovitz. De serie News Radio begint wanneer Dave Nelson, de nieuwe nieuwsdirecteur, probeert orde te scheppen in een redactie vol excentrieke collega's en een onvoorspelbare eigenaar. Hoewel het uitgangspunt dat van een klassieke werkplekcomedie is, ontwikkelde News Radio een eigen stijl met scherpe dialogen, absurde situaties en experimentele afleveringen, waaronder verhalen die zich afspelen in de ruimte en op de Titanic. Hoewel de kijkcijfers tijdens de oorspronkelijke uitzending wisselend waren, groeide News Radio later uit tot een cultfavoriet en wordt de serie vaak genoemd als een van de sterke Amerikaanse werkplekcomedies uit de jaren 90. De cast

bevatte meerdere acteurs die later grote bekendheid kregen. Terwijl Phil Hartman zijn laatste vaste televisierol speelde voordat hij in 1998 overleed. Voor het vijfde en laatste seizoen werd zijn personage vervangen door een nieuw personage gespeeld door inderdaad die ene John Lovitz. News Radio onderscheidt zich door de chemie tussen de ensemble cast, iedereen is daar even belangrijk, en de manier waarop gewone kantoorproblemen worden gecombineerd met onverwachte surrealistische humor. Die combinatie heeft ervoor gezorgd dat de serie, ondanks haar relatief korte looptijd, een blijvende reputatie heeft opgebouwd onder liefhebbers van sitcoms en nog regelmatig wordt genoemd als een ondergewaardeerde klassieker uit het NBC comedy tijdperk.

Malcolm Getz met Anytime. De chemie tussen die Malcolm Getz en Lea Thompson, de New York-setting en de terugkerende verwijzingen naar Caroline's fictieve strip maakte de serie onderscheidend. Ik heb het uiteraard over Caroline in the City. De sitcom liep 4 seizoenen en omvatte 97 uitgezonden afleveringen. De première vond plaats op 21 september 1995 als onderdeel van NBC's beroemde must-see TV-programmering, waar de serie aanvankelijk tussen Seinfeld en ER werd uitgezonden. Ondanks een sterke start daalden de kijkcijfers in latere seizoenen, waarna NBC de serie in 1999 beëindigde. De serie draait om Caroline Duffy, een populaire striptekenares in New York. Hoewel haar professionele leven op rolletjes loopt, vormen haar relaties, vooral de langzaam opbouwende romantische spanning met haar illustrator Richard Kerensky, de kern van de komedie. De toon combineert romantiek, vriendschap en werkplekhumor in de stijl van veel succesvolle Amerikaanse sitcoms uit de jaren 90.

John Lithgow met I'm a Manatee. John Lithgow speelde Dick Solomon in Third Rock from the Sun. De Amerikaanse sitcom die van 1996 tot 2001 op NBC werd uitgezonden. De serie combineert science fiction met scherpe komedie door vier buitenaardse wezens als mens vermomd het alledaagse leven op aarde te laten onderzoeken. Het groeide uit tot een van de bekendste sitcoms van de jaren 90. De serie volgt dus een expeditie van vier aliens die zich voordoen als de familie Solomon in het fictieve Rutherford, Ohio. Hun missie is het bestuderen van de mensheid, maar juist hun letterlijke interpretatie van menselijke gewoonten, emoties en sociale regels vormt de bron van de humor. De sitcom combineert slapstick, woordgrappen en satire om alledaags menselijk gedrag vanuit een buitenaards perspectief te bekijken. Die John Lithgow kreeg veel lof voor zijn energieke vertolking van Dick Solomon, terwijl Kirsten Johnston twee Primetime Emmy Awards won voor haar rol als Sally. De serie liep 6 seizoenen met 139 afleveringen en wist comedy en science fiction op een herkenbare manier te combineren, waardoor zij een blijvende cultstatus verwierf.

Hopeless Wanderer van Mumford & Sons. Waarom deze Hopeless Wanderer? Omdat in de videoclip van dit nummer van Mumford & Sons zien we ene Jason Bateman. Over die Jason Bateman hebben we het vorige week al gehad. Die Jason Bateman speelt ook in Chicago Suns. De sitcom die werd uitgezonden uiteraard op NBC van 8 januari tot 2 juli 1997. De serie, bedacht door Ed Dekter en John G. Strauss, liep slechts één seizoen met 13 afleveringen, maar dus wel opvallend vanwege de vroegere hoofdrol van ene Jason Bateman. En uiteraard ook de setting met uitzicht op Wrigley Field in Chicago. De serie draait om drie broers uit de familie Kulchak die samen in een appartement wonen met uitzicht op Wrigley Field, het honkbalstadion van de Chicago Cubs. Oudste broer Mike trekt na zijn scheiding in bij zijn jongere broers Harry en Billy, waarna de sitcom draait om hun werkrelaties en onderlinge rivaliteit. Chicago Suns werd opgenomen als een traditionele multicamera sitcom met een speelduur van ongeveer 30 minuten per aflevering. Ondanks betrokkenheid van ervaren sitcommakers en regisseurs, waaronder onze James Burrows, wist de serie geen groot publiek te trekken en werd zij na één seizoen beëindigd. Recensies waren overwegend gemengd tot negatief. Op Rotten Tomatoes heeft het eerste seizoen een lage criticusscore. De serie combineerde een broederlijke ensemblecomedie met een uitgesproken Chicago-sfeer. Verschillende bekende sportfiguren maakten gastoptredens, waaronder Dick Butkus en Scotty Pippen, wat de lokale identiteit van de serie extra benadrukte. Tegenwoordig wordt Chicago Suns vooral herinnerd als een kortlopende sitcom uit de jaren 90 en als een vroeg project in de carrière van, inderdaad, Jason Bateman en David Krumholtz.

Don't Look Now van Sharon Lawrence. Sharon Lawrence speelde de hoofdrol van Gwen Leonard, een ambitieuze en iets wat egocentrische PR of PR manager. En dan heb ik het over de serie Fired Up. Haar personage wordt ontslagen en begint vervolgens samen met haar voormalige assistente, gespeeld door Lea Remini, een eigen PR-bedrijf. De sitcom werd uitgezonden op NBC van 1997 tot 1998 en liep 2 seizoenen. Een interessant detail is dat Lawrence destijds veel bekendheid had gekregen met haar rol als Sylvia Costes in de dramaserie NYPD Blue. Ze verliet die serie in 1996 om de hoofdrol te spelen dus in Fired Up. Hoewel de sitcom positieve reacties kreeg op de chemie tussen Lawrence en Remini, behaalde hij geen groot kijkcijfersucces en werd hij na 2 seizoenen stopgezet. Later keerde die Lawrence terug naar NYPD Blue. Maar dit is dus de theme van Fired Up.

Een advies die we zeker niet in de wind moeten slaan. Het origineel is niet van hem, maar hij zingt het hier toch mooi. Dick Martin, start off each day with a song. Het is die Dick Martin die een gastrol speelt als Mr. Robinson in de sitcom George and Leo. George and Leo is een sitcom die in 1997 in première ging en draait om twee heel verschillende mannen die onverwachts onder één dak belanden. De serie werd gedragen door de ervaren komische acteurs Bob Newhart en Judd Hirsch. Daar hadden we het vorige week al over. Maar kende slechts één seizoen voordat zij werd stopgezet.

0: En de laatste sitcom voor vandaag, die werd ingezet door Linda Levin met In Love Again. Conrad Bloom werd uitgezonden op NBC in 1998. De serie, bedacht door Marco Pennetti, volgt een jonge copywriter in York terwijl hij zijn carrière, familie en liefdesleven probeert te combineren. Ondanks een sterke cast werd de reeks al na één seizoen stopgezet vanwege tegenvallende kijkcijfers. De serie draaide om Mark Feuerstein als Conrad Bloom met een opvallende ondersteunende cast, waaronder Lauren Graham als Molly Davenport en deze Linda Levin als Conrad's moeder Florrie. Ever Carradine als zijn zus Nina, Paula Newsom als Faye Reynolds en Steve Landisberg als George Dorsey. Voor Lauren Graham was dit een van haar televisierollen voor haar doorbraak met Gilmore Girls. De afleveringen combineren werkplekcomedie en relationele sitcom. Conrad werkt als copywriter bij een reclamebureau in Manhattan en probeert tegelijkertijd om te gaan met de invloed van de vele vrouwen in zijn leven. Zijn moeder, zus, ex-vriendin, vrouwelijke baas en collega. De humor is gebaseerd op alledaagse situaties en romantische verwikkelingen en familiedynamiek.
1: Goedemiddag.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

Het is toch weer het typisch, want ik moet morgen vroeg op. Je weet wat dat ze zeggen over toeval en het lot. Ik ben

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: In Brussel komt de hulpverlening voor de inwoners ernstig in het gedrang, dat zegt de woordvoerder van de brandweer. Op de vijfde dag van de staking is vandaag minder dan een vijfde van alle wachtpersoneel komen opdagen. Ook voor dringende ziekenwageninterventies is er onvoldoende operationele dekking. De korpsen passen hun werking aan in functie van de meest dringende vragen, maar dit is niet lang houdbaar, zeggen ze. Als het noodplan in werking treedt, kan er hulp komen uit andere landsdelen, maar de Brusselse regering zou dat nog altijd weigeren. Langs het Albertkanaal op de grens van Weinigem en Schoten heeft het gebrand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand leek vanochtend vroeg onder controle, maar laaide nadien nog meermaals op en veroorzaakte erge rookontwikkeling in de wijde omgeving. Niemand raakte gewond. In een loods van het bedrijf had een afvalberg vuur gevat. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Frankrijk zijn nu zo'n 200.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Een gedeelte in departement Landen, de meesten in de Gironde rond de stad Bordeaux. Daar is het vanmiddag gelukkig lichtjes beginnen regenen. De regering heeft er zo net ook een militair transportvliegtuig ingezet dat de grootste natuurbrand moet proberen bestrijden met brandvertragers. In Frankrijk is deze zomer al zo'n 70.000 hectare grond afgebrand, meer dan in het recordjaar 2022. Ook in Spanje woedt nog altijd een erge brand in de regio rond Madrid. Daar zijn goed 70.000 mensen geëvacueerd en diverse dorpen zijn volledig ontruimd. En in Congo is een vaccinatiecampagne gestart tegen de variant van het Ebola-virus die daar al maanden slachtoffers maakt. De Universiteit van Oxford, die het vaccin mee ontwikkelde, bevestigt dat. Het gaat om een experiment dat voorlopig enkel aan vrijwilligers wordt toegediend. Het gebruikt dezelfde technologie als enkele COVID-vaccins. Sinds eind april waren er in Congo en buurland Oeganda meer dan 2500 besmettingen met de nieuwe Ebola-variant en zijn zeker 1000 mensen gestorven. Overal droog en overwegend zonnig, 24 graden aan zee, 27 in het centrum en net geen 30 in de Ardennen. Morgen neemt de zomer een uitzonderlijke dag vrij af en gaat het overal regenen. Vanaf maandag opnieuw droog.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL.
5: Bewust niche luisteren.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

tweede klas, HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: als ik kan. Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: BNL Nieuws.
1: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: goede nacht. BNL Nieuws.
1: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.
0: Dit was het BNL Nieuws.